0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: up.
1: I was down.
2: Altijd als eerste op de hoogte.
3: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect. Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. In Apeldoorn komt een noodopvang voor 240 asielzoekers. De afgelopen dagen waren er daar ook al verschillende demonstraties en arrestaties. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Volgens de samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven is het tekort in 2 jaar tijd verdubbeld. Er zijn vooral te weinig stageplaatsen in de sector zorg en welzijn. Op dit moment hebben bijna 4700 mbo-studenten nog geen stageplek gevonden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Onderwijsinstellingen en bedrijven zoeken nu naar creatieve oplossingen om toch meer stages mogelijk te maken. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessegus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Welke inzet Nederland precies levert hangt af van de plannen van een internationale coalitie. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. Jessegus benadrukt dat de vrije doorvaart in de regio moet worden beschermd en dat Nederland daaraan zal bijdragen. De Britten sturen mijnbestrijdingsdrones, gevechtsvliegtuigen en droneafweersystemen. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste keer sinds 2017 dat een Amerikaanse president China bezoekt. Trump spreekt daar met de Chinese president Xi Jinping. De oorlog in het Midden-Oosten hangt over het bezoek heen. Ook de handel en de spanningen rond Taiwan staan op de agenda. De ontmoeting tussen de twee wereldmachten wordt internationaal nauwlettend gevolgd. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Het weer, er trekt een regengebied over het land bij een graad of 6 en een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag wordt het wisselvallig bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij een protest tegen de opvang van asielzoekers in Apeldoorn zijn afgelopen avond zeker 5 mensen opgepakt voor het afsteken van vuurwerk. Bij de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn ongeregeldheden ontstaan tijdens een protest. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond in het struikgewas bij het gebouw. Duizenden mbo-studenten hebben moeite om een stageplek te vinden. Een belangrijke oorzaak is het tekort aan begeleiders op de werkvloer. Nederland wil meer bijdragen aan de bescherming van de Straat van Hormuz, zei defensieminister Jessicus na overleg met haar EU-collega's in Brussel. Er wordt gedacht aan schepen, mijnenbestrijding en duikteams. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een 3-daags staatsbezoek. Trump kondigde al aan lang over Iran te zullen gaan praten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt al vroeg langzamer op de A12, Duitse grens naar Arnhem. Voor Duiven, 5 kilometer en 10 minuten, komt er een pechgeval. Er staat een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden, vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A12, Duitse grens Arnhem. Voor Duiven 6 kilometer en 10 minuten. Komt er een eerder pechgeval, de weg is weer helemaal vrijgegeven. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. In Loosdrecht was gisteravond een betoging met 300 tot 400 mensen bij een noodopvang. Tegenstanders gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw. Dat zorgde voor brand bij de gevel. Ook hielden ze de brandweer tegen. In het pand waren mensen aanwezig tijdens de brandstichting. De politie pakte diverse personen op en ter plaatse is een noodbevel uitgevaardigd om de orde te herstellen. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De politie wordt vaak gedwongen om stevig in te grijpen, vooral bij demonstraties waar mensen op afkomen die alleen komen vernielen of rellen tegen de politie. Er is ook steeds meer geweld tegen hulpdiensten. Ondanks de toename blijkt uit de cijfers dat agenten in ruim 99% van alle gevallen nooit geweld hoeven te gebruiken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Er zouden gevaarlijke situaties aan boord zijn verzwegen, onderzoekers zijn misleid en inspectieverslagen vervalst. Het containerschip Dali ramde in 2024 een pijler van de ruim 2,5 kilometer lange Francis Scott Key Bridge, die vervolgens instortte. Daarbij kwamen 6 wegwerkers op de brug om. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Het 4-jarig kind is geboren in Duitsland en woont daar bij de 2 vaders. De niet-biologische vader is een Italiaanse Duitser die het kind volgens de Duitse wet adopteerde. In Nederland worden meer oudergezinnen nog niet wettelijk erkend. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Premier Jette vindt de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht ronduit schandalig. Ook andere politici reageren woest op de actie van de relschoppers. De politie heeft vorig jaar meer geweld toe moeten passen dan in 2024. Verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust zijn de oorzaken. De Amerikaanse justitie heeft aanklachten ingediend tegen de reders van het containerschip dat 2 jaar geleden een brug bij Baltimore verwoestte. Ook een opvarende is aangeklaagd. Een Italiaanse rechter heeft voor het eerst erkend dat een kind 3 wettelijke ouders heeft. Het zijn de biologische moeder, de biologische vader en de echtgenoot van de vader. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren overwegend droog, maar daarna ontstaan vrijwel overal flinke buien. In korte tijd kan plaatselijk 15 mm regen vallen. Het gaat dan ook hard waaien en er zijn windstoten tot 60 km per uur. Tijdens de felle buien kan ook onweer voorkomen en plaatselijk is er kans op hagel. Tussen de buien door is het van tijd tot tijd zonnig en het kwik komt niet veel hoger dan een graad of 11 bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen en de temperatuur zakt naar tussen de 4 en 7 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met flinke buien in de ochtend. Later op de dag zijn er ook wat opklaringen. De maxima liggen morgen rond de 12 graden bij een matige noordenwind. Vrijdag afwisselend buien en zon. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen het Gelderdoom en Westervoort. 10 minuten, 3 kilometer door een pechgeval. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
3: Dit is Connect.

zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio rijdt het hier en daar wat langzamer, maar gelukkig blijven grote incidenten nog uit. Het zijn vooral dagelijkse files. De A1 bijvoorbeeld Apeldoorn-Amsterdam voor Hoevelaken 10 minuten, 8 kilometer. Ook de A28 begint weer drukker te worden. Amersfoort-Zwolle tussen Wezep en Zwolle zelf. 7 kilometer, 10 minuten ook. En dan iets lokaler de N18, de Enschede-Varsseveld. Voor Varsseveld-Oost een file vanaf Harreveld. 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een vrij timide ochtendspits. Op veel plekken is het wel wat drukker, maar enorme files blijven gelukkig uit. Op de A1 wel een file richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken. 10 minuten, 6 kilometer. En ook op de A50 Arnhem-Zwolle file tussen Apeldoorn en Vaassen. 3 kilometer en 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Iedere zaterdagochtend vanaf 8 uur. De ochtend van Connect met Robert. De beste start van je weekend met de hits van Connect en het laatste nieuws uit de regio. Connect, overal thuis.

Bedrijventerrein IJsseloord in Arnhem opent op 15 mei van 10 tot 4 de deuren. Op deze dag krijgen bezoekers een kijkje achter de schermen bij bedrijven. Er zijn demonstraties en rondleidingen bij verschillende ondernemers. Ongeveer 20 bedrijven laten zien waar zij dagelijks aan werken. Ontdek hun producten, werkzaamheden en innovaties. Een unieke kans om het bedrijventerrein van dichtbij te ervaren. In het bezoekerscentrum Renkums Beekdal reis je op 17 mei naar het jaar 1380 in het verhaal van de wolf. Tijdens de reis beleef je hoe Rutger meegaat op wolvenjacht. Het is een meeslepend verhaal van Ellie Sterk. Daarna vertelt Peter Hilgen over de terugkeer van de wolf in Nederland. Leer over de band tussen mens en wolf van vroeger en nu. Het verhaal van de wolf is van 2 uur tot 3:30 en de toegang is gratis. Belangstellenden kunnen op 23 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hanzestad van Doesburg. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum. Je krijgt van een gids interessante verhalen te horen en ook de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. Een huifkartocht is geschikt voor jong en oud, goed en slecht ter been. De aanvang is om 2 uur bij VVV Doesburg. En tot zover de agendaberichten.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond een uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Het Amsterdam UMC volgde een jaar lang 320 kinderen tussen de 7 en 17 jaar. Daaruit blijkt dat zo'n 70% door de gebruikte antibiotica niet alsnog geopereerd hoefde te worden. Artsen dachten voorheen dat blinde darmontsteking erger werd als die niet operatief werd behandeld. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Opmerkelijk omdat de EU en Nederland die afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af willen bouwen vanwege de inval in Oekraïne. Hoeveel Russisch vloeibaar gas in Nederland daadwerkelijk gebruikt wordt is niet duidelijk. Veel gaat ook direct weer naar de export via onder meer de Rotterdamse havens. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Het doorsnee inkomen is nu bijna €40.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Ook het bruto binnenlands product steeg met 1,3%. Tot ruim €65.000 per inwoner. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar nog een korte file, met name op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid. 7 kilometer en 10 minuten. Verder kun je goed merken dat de spits langzaam maar zeker richting een einde toe gaat. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 5:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Kinderen met blinde darmontsteking hoeven niet per se meer onder het mes. Volgens het Amsterdam UMC is behandeling met antibiotica vaak voldoende. Kinderen kunnen zo met veel minder pijn van hun blinde darmontsteking worden afgeholpen. Nederland importeert nog steeds vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste 3 maanden van dit jaar 12%. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. De komende uren overwegend droog, maar daarna ontstaan vrijwel overal flinke buien. In korte tijd kan plaatselijk 15 mm regen vallen. Het gaat dan ook hard waaien en er zijn windstoten tot 60 km per uur. Tijdens de felle buien kan ook onweer voorkomen en plaatselijk is er kans op hagel. Tussen de buien door is het van tijd tot tijd zonnig en het kwik komt niet veel hoger dan een graad of 11 bij een matige wind uit het westen tot zuidwesten. Ook vanavond en vannacht blijft het regenen en de temperatuur zakt naar tussen de 4 en 7 graden. Morgen is het opnieuw wisselvallig met flinke buien in de ochtend. Later op de dag zijn er ook wat opklaringen. De maxima liggen morgen rond de 12 graden bij een matige noordenwind. Vrijdag afwisselend buien en zon. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu omrijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naarden is de weg namelijk helemaal dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden. Volg dan de borden Almere over de A27 en vervolgens kun je de A6 oprijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

0: De open sessies in cultuur- en ontmoetingscentrum De Kreek in Oosterbeek zijn maandelijkse bijeenkomsten voor iedereen die van muziek houdt. Samen spelen en plezier maken staan centraal. Op zondag 17 mei staat weer een open sessie op het programma van 3 tot 6 uur. Er wordt gestart met een band die wat nummers speelt. Daarna is het podium vrij voor iedereen die met een instrument muziek wil maken of een lied wil spelen. Eigen nummers, covers of improvisaties? Alles mag. Het adres van De Kreek is Weverstraat in Oosterbeek. Vanwege het succes van de tentoonstelling Koninkrijk van Kleuren heeft conservator Benjamin Janssens een vervolgexpositie samengesteld. Koninkrijk van Kleuren, deel 2. Deze tentoonstelling is tot en met 17 mei te zien in het Lalique Museum in Doesburg. Bezoekers zien ander glaswerk met een fraai kleurenspectrum. Lalique werd niet voor niets de Da Vinci van de juwelen en glaskunst genoemd. Het adres van het Lalique Museum is Gasthuisstraat in Doesburg en is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11 tot 5 uur. In Rozet Arnhem vindt op woensdag 20 mei van 7:30 tot 9 uur een bijeenkomst plaats rond de Red Hand Files van Nick Cave. En deze openhartige brieven beantwoordt Cave vragen van fans over liefde, verlies, geloof en twijfel. Zijn woorden zijn wijs, persoonlijk en vaak verrassend humoristisch. Tijdens de avond wordt geluisterd naar een lied en er is ruimte voor gesprek. Rozet is gevestigd aan de Korte Straat in Arnhem. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasen zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. Iran zou ook nog veel mobiele lanceerinstallaties en raketten van voor de oorlog in bezit hebben. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Eerder meldden het ABP en metaalfonds PME dat hun dekkingsgraad was gedaald. Beide fondsen vallen nog onder het oude stelsel. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Of in Den Haag arrestaties zijn verricht is onduidelijk. Apeldoorn stond de betoging gisteravond 1 uur lang toe in een speciaal demonstratievak. Toen een groep mensen dat vak verliet, greep de politie in. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 maal zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Het weer is nog droog, later vallen felle buien, soms met hagel of onweer en zware windstoten. Bij een matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 11 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een korte file op de N322 richting Nijmegen. Voor Ewijk 4 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Belangstellenden kunnen op zaterdag 16 mei van 2 tot 3 uur een huifkartocht maken met de paardentram door de historische Hanzestad. Op ontspannen wijze word je rondgereden door het centrum van Doesburg. Van een gids krijg je meer te horen over de rijke geschiedenis van de stad. De paardentram wordt getrokken door fjordenpaarden. In Arnhem vindt op de molenplaats Sonsbeek de jaarlijkse groenmarkt plaats. Dit jaar is dat op 24 mei van 11 tot 4 uur. De omgeving zal omgetoverd worden tot een bruisende markt vol inspiratie en duurzame producten voor tuin, balkon en buurt. Ook voor kinderen is er volop vertier. Molenplaats Sonsbeek is gevestigd aan de Ziependaalseweg in Arnhem. Schutterij Sint Anna uit Oud-Zevenaar houdt op het terrein aan de Babberichseweg op maandag 25 mei weer een oldtimer treffen. Tijdens deze dag kunnen bezoekers vanaf 12 uur oude brommers, auto's, tractoren en vrachtwagens bekijken. De oldtimers gaan vanaf 9 uur ook een toertocht maken door het dorp. Om 4 uur eindigt het evenement met de prijsuitreiking. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasis zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Ook in Apeldoorn en Den Haag is het gisteravond onrustig geweest bij demonstraties tegen noodopvanglocaties. In Apeldoorn werden zeker 5 mensen opgepakt wegens gooien met vuurwerk. Nederlanders zijn de voorbije decennia steeds rijker geworden. We hebben volgens het CBS nu 2 keer zoveel te besteden als 50 jaar geleden. Vooral door hogere lonen en de alsmaar groeiende economie. Gemiddeld gaven we €34.000 per persoon uit. In 2024 was dat nog €32.000. Nederland staat 2e op het gebied van individuele consumptie in Europa, net onder Luxemburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file door de Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: Alle vestigingen van Zitcomfort zijn Hemelvaartsdag geopend. Kijk op zitcomfort.nl.
1: Home Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Van 2018 tot 2021 misbruikte de 41-jarige John Sedell 3 jongens. Zijn broer hield steeds vol dat hij niet kon lopen of praten en de misdrijven dus ook nooit gepleegd kon hebben. Ook medische professionals werden om de tuin geleid. De politie ontdekte dat de verdachte niets mankeerde en dat zijn kwalen verzonnen waren. De medeplichtige broer moet ruim 2 jaar de cel in. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasis zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers die door de smalle zeestraat varen lopen daardoor een groot risico. President Trump en minister Hegseth van Defensie beweerden eerder dat het Iraanse leger niet langer een bedreiging vormt. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Pensioenfonds Metaal en Techniek vreest op basis van de eerste 3 maanden van dit jaar dat de pensioenen volgend jaar iets omlaag moeten. BPF Bouw en Pensioenfonds Zorg en Welzijn denken dat ze de pensioenen gelijk kunnen houden. Het weer, afwisselend zon en flinke buien met hagel, onweer en zware windstoten. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het maximaal 13 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens, tussen knooppunt Ouddijk en de grens. En de vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Studiefinancier Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Een Brit die aan een straf wegens kindermisbruik wilde ontkomen heeft gedaan alsof hij een beperking had. Het plan mislukte. De politie doorzag het verhaal en hij is nu veroordeeld tot 15 jaar cel. Iran heeft volgens de New York Times nog steeds toegang tot het merendeel van zijn raketbasis langs de straat van Hormuz. Van de 33 raketbasis zijn er nog 30 altijd bruikbaar. Ook pensioenfondsen die al over zijn naar het nieuwe pensioenstelsel krijgen nu financiële klappen door de oorlog in Iran. Wat dit volgend jaar betekent voor gepensioneerden is onbekend. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Vanmiddag vallen hier en daar buien, maar de zon zal niet helemaal verstek laten gaan. Tijdens de buien bestaat er kans op hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Bij een matige van zuidwest naar west draaiende wind wordt het een graad of 13. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht zijn we nog niet van de buien verlost. In de nacht wordt het een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig. In de ochtend vallen er buien en verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het is opnieuw vrij fris met zo'n 12 graden op de thermometer. Ook voor vrijdag staan buien op het programma, maar er is ook een beetje ruimte voor wat zon. In de middag wordt het tussen de 12 en 14 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wat rustiger. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het blijft overwegend droog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden. Op zondag een tikkie warmer met 14 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Connect Sport. Mis niets op het veld. En volg live de wedstrijden van Vitesse en MHSV. Volg als eerste de prestaties van jouw club. Kijk voor het speelschema op rtvconnect.nl. Connect Sport. Op de wedstrijddagen ook bij jou thuis.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Gisteravond liep het opnieuw bij een noodopvang in Loosdrecht compleet uit de hand. De politie werd bekogeld en er werd brand gesticht. Vervolgens werd de brandweer door relschoppers tegengehouden. Daarna kwam de ME eraan te pas. 3 personen zijn opgepakt. De verdachten komen uit Kortenhoef, Amersfoort en Huissen. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Duo weet niet waar, dus kunnen de studieschulden niet worden teruggevorderd. Na 5 jaar verjaart het deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus eventuele boetes. Het gaat om zeker 21.000 studenten voor een totaal van 170 miljoen euro. Om dit aan te pakken wil het kabinet een bereikbaarheidsplicht invoeren voor studenten en oud-studenten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. In maart daalden de voorraden met 129 miljoen vaten en vorige maand nog eens met 117 miljoen vaten. Sinds 28 februari, de dag waarop de oorlog begon, is de straat van Hormuz bijna helemaal afgesloten voor olietankers. De wereldwijde oliemarkt loopt sindsdien al ruim 1 miljard vaten uit het Midden-Oosten mis. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is 1 persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Na een paar waarschuwingen werd hij afgevoerd en vastgezet. De man is aangeklaagd wegens ordeverstoring. In totaal zijn 4 mensen de zaal uitgezet omdat ze zich storend gedroegen. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat 20 minuten vast op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens door controles. En op de N233 van Kesteren naar Veenendaal heb je bijna een kwartier oponthoud voor de aansluiting met de A12. Verder sta je op de N325 10 minuten in de file van Nijmegen naar de Duitse grens tussen Ubbergen en Beek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Four One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Justitieminister David van Wil zegt dat het kabinet geen extra maatregelen treft na de rellen die uitbraken bij mogelijke asielzoekerslocaties. Op lokaal niveau zullen wel gepaste maatregelen genomen worden. Een domper vanwege niet inbare studieschulden. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door oud-studenten die in het buitenland zitten. Door de oorlog in het Midden-Oosten slinken de wereldwijde olievoorraden zeer snel. Dat laat het Internationaal Energieagentschap weten. Bij de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen gisteravond is één persoon gearresteerd. Een 29-jarige man bleef volgens de politie nadat hij de Wiener Stadthalle was uitgezet schreeuwen en de politie verbaal belagen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat in de file door Duitse grenscontroles op de A12 vanuit Arnhem. Voor de grens doe je er 20 minuten langer over. Op de A28 staat een lange file door een ongeluk van Utrecht naar Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. Van Zwolle naar Amersfoort op de A28 sta je ook 10 minuten in de file bij Amersfoort. En op de N322 van beneden Leeuwen naar Nijmegen heb je veel vertraging. Tussen de aansluiting met de N329 en Ewijk is het oponthoud 40 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Luister Connect in heel Midden-Gelderland. Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.

Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires ben je bij ons aan het juiste adres. Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consumentenmarkt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. Het doel is om verbruikers minder stroom tijdens piekuren op het volle net te laten benutten. Daardoor komt er meer ruimte om andere gebruikers aan te sluiten. De ACM zal de komende tijd kijken wat het plan voor consumenten gaat betekenen. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in één week tijd op twee locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Er werden ook ruim 50.000 dozen met nicotinezakjes gevonden. Dat is tabak in poedervorm. De NVWA zal de verboden producten vernietigen en dat moet door de eigenaren van de opslagen zelf betaald worden. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar NordSea zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. Veel klanten, zoals bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en vervoersbedrijf Transdev, kregen met storingen te maken. Bij NordSea wordt met man en macht gewerkt om het reguliere stroomnet weer aan de praat te krijgen. De oorzaak van de brand wordt op dit moment nog onderzocht. De ANWB verwacht een drukke avondspits. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Zowel op de Nederlandse wegen als op de wegen richting het buitenland kan het druk worden. De afgelopen jaren stond er op de avond voor Hemelvaartsdag een file van ruim 1000 kilometer. Het grootste oponthoud ontstaat vaak op de A2 en de A27, maar ook op de wegen rond Nijmegen en Arnhem. In Duitsland kan ook de nodige vertraging ontstaan door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind wordt het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Afrit Hoenderloo 5 km file en 10 minuten vertraging. Bijna een half uur oponthoud op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf 7 naar 7 km file door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: But you're just a boy.
1: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hiveadorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2 uur en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Ussi verzorgt een bijzonder optreden. Ussi begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 2:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Een voorstel van brancheorganisatie Netbeheer Nederland wordt door de autoriteit Consument en Markt bekeken. Het gaat erom dat kleinverbruikers meer voor stroom tijdens piekmomenten gaan betalen of als ze veel elektriciteit gebruiken. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in 1 week tijd op 2 locaties in Noord-Brabant en Zuid-Holland een kleine 220.000 vapes in beslag genomen. Het datacenter in Almere, waar vorige week donderdag brand uitbrak, heeft vandaag de tijdelijke stroomvoorziening ingeschakeld. Eigenaar Noordzee zegt dat klanten geleidelijk hun ICT-systemen weer gaan opstarten. De ANWB verwacht een drukke avondspit. Dit heeft alles met het hemelvaartsweekend te maken. Veel mensen gaan even kort op vakantie. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag vallen hier en daar buien, maar de zon zal niet helemaal verstek laten gaan. Tijdens de buien bestaat er kans op hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Bij een matige van zuidwest naar west draaiende wind wordt het een graad of 13. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht zijn we nog niet van de buien verlost. In de nacht wordt het een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig. In de ochtend vallen er buien en verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het is opnieuw vrij fris met zo'n 12 graden op de thermometer. Ook voor vrijdag staan buien op het programma, maar er is ook een beetje ruimte voor wat zon. In de middag wordt het tussen de 12 en 14 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wat rustiger. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het blijft overwegend droog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden. Op zondag een tikkie warmer met 14 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Gelderland staat een kwartier in de file op de A12 vanuit Arnhem, tussen Zevenaar en de Duitse grens. Dat heeft te maken met controles. Op de A

0: zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. S. zou op 14 oktober 2024 14 kogels op het slachtoffer hebben afgevuurd. Alagoes zat samen met zijn vriendin in de auto bij het sportpark Krailo in Hilversum. De vrouw wist te vluchten. Volgens het OM gaat het hier om een wraakactie. S. was begin oktober 2024 slachtoffer geworden van een ribdeal en daar zou Alagoes bij betrokken zijn geweest. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Medewerkers weten waar de cheetah uithangt en er wordt op het juiste moment gewacht om het dier te verdoven. Vanmorgen ontdekte een verzorger dat de cheetah niet in haar verblijf zat. Ze bevindt zich nu in een stuk bosachtig gebied. Zodra het dier is gevangen en weer is teruggeplaatst in haar verblijf, gaat het park weer open. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Op 17 april werd een staakt het vuren afgesproken, maar Israël blijft doelen in Libanon aanvallen. Morgen praten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers in de Verenigde Staten met elkaar. De Amerikanen bemiddelen, net zoals de vorige keer op 14 april. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Zoals verwacht is het al vroeg druk op de wegen. Dat is ook in onze regio goed te merken. Vooral van recreatieverkeer in verband met het lange hemelvaartsweekend. De vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. 10 minuten bij Waardenburg. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Een kwartier vertraging aan de grens. Vanaf Zevenaar kom je in de file door de grenscontroles. A28 Amersfoort-Zwolle bij Zwolle Centrum. 12 kilometer file. De wegdek is daar erg slecht. De linkerrijstrook is dicht en zodoende de vertraging 20 minuten. Kwartiervertraging op de N233 Veenendaal-Kersteren. Bij industriegebied Het Ambacht, 3 kilometer file. En 20 minuten vertraging op de N322. De weg Nijmegen-Beneden-Leeuwen. Daar staat de file voor de aansluiting met de N329. Is 5 kilometer en veroorzaakt 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25ste jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daaraan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. De 20-jarige Tommy S. mag wat het Openbaar Ministerie betreft 20 jaar achter de tralies plaatsnemen voor de moord op de 21-jarige Amsterdammer Ozan Alagoes. In safaripark Beekse Bergen is een cheetah ontsnapt uit het verblijf, maar het dier zou nog wel in het park zijn. Daarom is het safaripark voor het publiek gesloten. Israëlische aanvallen op Libanon hebben aan 8 mensen het leven gekost, onder wie 2 kinderen. Door de aanvallen werden auto's op de snelweg tussen de hoofdstad Beirut en het zuiden van het land getroffen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Eveningen en Waardenburg 20 minuten vertraging. Vooral op de A28 van Amersfoort naar Zwolle moet je geduld hebben. Tussen het Harde en Zwolle centrum staat 12 kilometer. Vanwege het slechte wegdek is de linkerrijstrook daar nog steeds dicht. Kost je 25 minuten extra. De N233 Veenendaal-Kesteren tussen de A12 en industrieterrein Het Ambacht 3 kilometer. Dus het oponthoud 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Dit is Connect. De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
3: Ja, 12 en dan game. En dan...

Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerde opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Links een jonge blonde vrouw met de letters PVV, rechts een booskijkende oudere vrouw met hoofddoek en de letters P van de A. Volgens het OM zijn er niet genoeg aanknopingspunten dat de afbeelding bedoeld was om een groep mensen te beledigen of aan te zetten tot haat, discriminatie of geweld. Er kwamen zo'n 1600 meldingen over de afbeelding binnen. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip de Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. Het virus wordt doorgaans via knaagdieren overgedragen. Het meest waarschijnlijk is dat het virus via die weg aan boord van het cruiseschip is gekomen. Op het schip zouden besmettingen van mens op mens hebben plaatsgevonden. Het onderzoek is nog niet afgerond, maar er zijn tot dusver geen bewijzen van een mutatie. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel in dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Zij pleiten voor vrijspraak. Volgens de advocaten heeft de man geprobeerd de vrouw te redden. Twee pathologen concludeerden los van elkaar dat de letsels van de vrouw mogelijk meer bij zelfdoding passen dan bij moord. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. De noodopvang werd met vuurwerk belaagd en in de bosjes naast het gebouw werd brand gesticht. Voor de 15 asielzoekers en COA-medewerkers in het gebouw was het een zeer ingrijpende en beangstigende situatie. Het COA noemt het geweld in Loosdrecht ronduit onacceptabel. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je al een kwartier vertraging tussen Amersfoort Noord en Barneveld. De A2 Utrecht Den Bosch, een half uur vertraging tussen Everdingen en Zaltbommel. Dan op de A28, 40 minuten vertraging van Amersfoort naar Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum. Er staat inmiddels 15 kilometer file. De linkerrijstrook is er al een tijdje dicht en dat blijft voorlopig zo vanwege het slechte wegdek. Dan op de A325 Nijmegen-Arnhem tussen Elst en Westervoort doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichseweg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect. Keep my poker face and my patience till the

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen PVV-voorman Wilders laten vallen. Vorig jaar zomer had Wilders een afbeelding op sociale media geplaatst van twee vrouwengezichten. Er zijn geen aanwijzingen dat het hantavirus dat op het cruiseschip De Hondius werd aangetroffen zich anders gedraagt dan dat het virus normaal gesproken doet. De advocaten van de 39-jarige Paul V. uit Leiden, die maandag voor het doden van zijn partner 18 jaar cel en dwangverpleging tegen zich hoorde eisen, hebben in de rechtbank verklaard dat de vrouw zichzelf met de hondenriem van het leven zou hebben beroofd. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is geschrokken vanwege de agressie die gisteravond bij het gemeentehuis in Loosdrecht ontstond. Gisterochtend kwamen de eerste asielzoekers daar aan. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws. Vanmiddag vallen hier en daar buien, maar de zon zal niet helemaal verstek laten gaan. Tijdens de buien bestaat er kans op hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur. Bij een matige van zuidwest naar west draaiende wind wordt het een graad of 13. Aan zee waait het stevig, windkracht 5 tot 6. Vanavond en vannacht zijn we nog niet van de buien verlost. In de nacht wordt het een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig. In de ochtend vallen er buien en verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het is opnieuw vrij fris met zo'n 12 graden op de thermometer. Ook voor vrijdag staan buien op het programma, maar er is ook een beetje ruimte voor wat zon. In de middag wordt het tussen de 12 en 14 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wat rustiger. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het blijft overwegend droog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden. Op zondag een tikkie warmer met 14 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht is het ook in Gelderland alweer vroeg druk op de weg. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het lange hemelvaartweekend. Er is veel recreatieverkeer onderweg. De meeste oponthoud zien we op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 20 km file rijden met bijna 3 kwartier vertraging. A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht. Het wegdek is daar in slechte toestand, vertraging ook 3 kwartier. En verder valt op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Bij knooppunt Hattemerbroek 8 km file met 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er 2 muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en bigband muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: De lekkerste classics en de beste hits.
2: Met Connect ben je overal.

en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. 6 jongeren uit Apeldoorn verstoorden de openbare orde door vuurwerk af te steken. Een 7e uit Overbetuwe had een gebiedsverbod. Vorige week vrijdag hield de politie ook al 6 mensen aan. Zaterdag maar liefst 26. Op die avond werd een boa mishandeld en werd de politie met onder andere vuurwerk bekogeld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. Normaal gesproken neemt het aantal huishoudens met een vast contract maandelijks met 20.000 toe. In maart ging het om maar liefst 110.000 contracten. Ons aardgas komt voor 2/3 uit het buitenland en internationale conflicten zorgen snel voor hogere energiekosten. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het grootste deel van de mensen waarvan de gevoelige informatie op straat kwam te liggen, deed mee aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Ook de gegevens van mensen die bijvoorbeeld een huid- of urineonderzoek hadden gehad, werden gehackt. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dat plan was er al in 2009, maar de coalitiepartijen D66, VVD en CDA willen dit in 3 jaar voor elkaar krijgen. Justitieminister Van Weel wil dat de prostitutie veiliger wordt en gaat ook uitzoeken of er een pooierverbod in het leven kan worden geroepen. Van Weel wil af van het misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in Nederland werkende prostituees. Het weer, hier en daar een bui, maar ook af en toe wat zon. Er kunnen hagel, onweer en windstoten tot 60 km per uur voorkomen. Bij een matige zuidwest tot westenwind is het een graad of 13. Dit was het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht is het al heel druk op de weg en dat geldt ook voor de provincie Gelderland. Er is veel recreatieverkeer onderweg vanwege het lange hemelvaartweekend. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Voorthuizen 10 km met een half uur oponthoud. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 12 km file rijden met ook een half uur vertraging. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Daar is bij Zwolle Centrum het wegdek nog altijd in een slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht met vertraging 50 minuten. En de A50 ten slotte Apeldoorn richting Zwolle bij knooppunt Hattemerbroek 12 km file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd

0: in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. Gisteren zijn bij een demonstratie tegen het opvangen van asielzoekers in Apeldoorn 7 personen opgepakt. De betogers hadden zich opnieuw bij de rotonde in de wijk De Maten verzameld. Kort na het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten op 28 februari kozen heel veel mensen voor een vast energiecontract. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat weten dat het laboratorium in Rijswijk, waar vorig jaar zomer de gegevens van zo'n 900.000 personen, vooral vrouwen, gehackt werden, heeft zich niet aan de wettelijke eisen voor informatiebeveiliging gehouden. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor sekswerkers van 18 naar 21 jaar verhogen. Dit waren de hoofdpunten uit het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Zoals verwacht is het ook in Gelderland hartstikke druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file alleen in de provincie Gelderland. Meest op het hout daar op de A2 nu. Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. Hier is de linkerrijst ook dicht en de vertraging bijna een uur. En verder staan er veel files die zo'n 5 tot 10 minuten vertraging veroorzaken. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Benieuwd naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect. Why wait?

In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 5:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten. Dit is

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ondernemers, opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. Zorgverleners moeten breed gaan samenwerken om patiënten te kunnen helpen. En ook moet de registratie van patiënten verbeteren, zodat inzichtelijk wordt hoe groot de patiëntengroep is. Eind dit jaar komt er een einde aan de financiering van C-Support, de stichting die post-COVID patiënten helpt. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Voorzitter von der Leyen zegt dat er voor dit soort therapieën in de Unie geen plaats is. Eerder was een petitie aangeboden om de therapie in de lidstaten te verbieden. Deze petitie werd ruim 1 miljoen keer ondertekend. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Het is veel drukker dan normaal. Op een doorsnee woensdagmiddag staat er rond dit tijdstip ongeveer 360 kilometer file. Nu is dat 670 kilometer. Veel mensen trekken er dit hemelvaartsweekend op uit. De drukte gaat alle kanten op. Nederlanders onderweg naar België en Duitsland, maar ook Duitsers en Belgen die juist naar Nederland komen. Op de A16 tussen Rotterdam en Breda en de A2 van Maastricht naar Eindhoven lopen automobilisten vertraging op vanwege ongelukken. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. In deze speciale gevangenis wachten zo'n 1400 migranten op deportatie. Het is gelegen in een moerasgebied, de Everglades, en in de buurt wemelt het er van de krokodillen en pythons. Volgens verschillende Amerikaanse media worden de gevangenen begin volgende maand naar andere gevangenissen overgeplaatst. Het weer. Vanavond en vannacht vallen er nog wat buien. Het kwikdaalt naar een graad of 5. Morgen is het wisselvallig en wisselen buien, wolken en zon elkaar af. Het is vrij fris met 12 graden. Dit was het radionieuws.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland hebben we te maken met een ontzettend drukke avondspits met veel vertraging. Ruim 220 kilometer file totaal alleen in Gelderland. De meeste files of vertraging heb je op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn, tussen Hoevelaken en Stroe bij de 3 kwartier op onthoud. De A2 Utrecht richting Den Bosch, voor Zaltbommel doe je ook een half uur langer over. De A28 dan Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum staat nu ook een auto met pech. Twee rijstroken dicht, vertraging bijna een uur. En tenslotte valt ook nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht, voor Kuik een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Dit is Connect.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

maar die mijn hart stal. Ik zit in die race voor je, hoop dat ik niet afval. Ik vind je lauw, maar dat was bij de start al zo. Je laat me vliegen, maar zorg dat ik niet hard val. Ben jij degene die ik wou worden? Wij samen oud of eindig ik hier zonder jou? Ik wil geen rood of iets blauws, wil het meisje van goud. Je bent eindelijk hier, dat is wow.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten uit het radionieuws. De Gezondheidsraad adviseert gezondheidsminister Sophie Hermans om een langlopend onderzoeksprogramma naar de behandelingen tegen post-COVID en andere post-acute infectieziekten in het leven te roepen. De Europese Commissie komt niet met een Europees verbod, maar roept de lidstaten wel op om conversietherapie te verbieden. Deze therapie staat bekend als homogenezing. Vanmorgen werd er al voor een drukke avondspits gewaarschuwd en die verwachting komt helemaal uit, zegt de ANWB. Volgende maand sluit het Amerikaanse immigrantendetentiecentrum Alligator Alcatraz in Florida de deuren. De gevangenis zou niet doeltreffend genoeg en te duur zijn. Dit waren de hoofdpunten van het radionieuws. Vanavond en vannacht zijn we nog niet van de buien verlost. In de nacht wordt het een graad of 5. Morgen, Hemelvaartsdag, blijft het wisselvallig. In de ochtend vallen er buien en verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het is opnieuw vrij fris met zo'n 12 graden op de thermometer. Ook voor vrijdag staan buien op het programma, maar er is ook een beetje ruimte voor wat zon. In de middag wordt het tussen de 12 en 14 graden. Vanaf het weekend wordt het weer wat rustiger. Hier en daar valt nog wel een bui, maar het blijft overwegend droog. Op zaterdag wordt het 12 tot 14 graden. Op zondag een tikkie warmer met 14 tot 17 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is hartstikke druk op de weg met ruim 230 kilometer file alleen al in Gelderland. De meeste oponthoud zien we onder andere op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Dus Hoevelaken en Stroe 11 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ook een half uur extra reistijd. Veel oponthoud bevalt het op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. De hoogte van Zwolle centrum is nog altijd de linker rijstrook dicht door een wegdek in slechte toestand. Bijna een uur oponthoud heb je daar. En verder valt nog op de A50 Apeldoorn richting Zwolle. Pardon, voor knoop het Hattemerbroek bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: Radio voor de regio.

en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dicht bij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Die vrouw werd voor vertrek uit het KLM-toestel gehaald en overleed later. Volgens het ECDC lopen vooral passagiers in dezelfde rij of vlakbij extra risico. Andere reizigers hoeven alleen maar alert te zijn op klachten. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. Twee verdachten van 17 jaar blijven nog 60 dagen in voorarrest. Een derde verdachte van 18 jaar blijft nog 30 dagen vastzitten. Bij de vechtpartij eind maart werd een 29-jarige man uit het Noord-Hollandse Hoorn doodgestoken. Bij het geweld in het uitgaansgebied waren toen ongeveer 20 mensen betrokken. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd ruim 220 kilometer file in Gelderland. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Utrecht bij Zaltbommel. Althans voor Zaltbommel 20 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel ook een half uur oponthoud. De A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerreis ook nog altijd dicht door de slechte toestand van het wegdek. Vertraging ruim 3 kwartier. En verder valt nog op de N50 Emmeloord richting Apeldoorn. Bij Knoop het Hattemerbroek moet ik zeggen. Daar staat 5 kilometer file met een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. De Europese Gezondheidsdienst ECDC vindt het belangrijk dat sommige vliegtuigpassagiers rond een hantavirusbesmetting in quarantaine gaan. Het gaat dan om mensen die dicht bij een besmette Nederlandse vrouw zaten op vluchten van Sint Helena naar Johannesburg en van Johannesburg naar Amsterdam. Drie verdachten van de dodelijke vechtpartij in Hoorn blijven langer vastzitten, zo heeft de rechtbank in Noord-Holland bepaald. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook al lijkt het drukste moment van de avondspits ook in Gelderland inmiddels achter ons te liggen, is het nog altijd hartstikke druk met 150 kilometer file in totaal. Meeste oponthoud op de A1 om te beginnen Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen ruim een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel ook bijna nog een half uur oponthoud. En wat ook nog opvalt is de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knopend Waterberg staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum zitten nog altijd gaten in het asfalt. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.

Four One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.

0: Ondernemers, opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezel, internet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
3: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Volgens initiatiefnemers zorgen smartphones en sociale media voor meer pesten, slechter slapen en minder concentratie. Ook zeggen scholen steeds vaker ruzies uit appgroepen te moeten oplossen. Het advies is om een kind pas vanaf groep 8 of later een eigen smartphone te geven. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. De Duitse politie zette de achtervolging in toen het duo stoptekens negeerde. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. De twee mannen uit Utrecht en Amersfoort zijn daarna direct aangehouden. Duitsland heeft inmiddels om uitlevering van de beide verdachten gevraagd. Hoe snel dat gaat gebeuren is niet duidelijk. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Hij stuurt zijn militaire experts naar Litouwen om samen te werken. Volgens Zelensky moeten beide landen zich voorbereiden op moderne dreigingen. De aankondiging kwam tijdens de B9-top in de Roemeense hoofdstad Boekarest. Daarover leggen Oost-Europese NAVO-landen over veiligheid en defensie. En de dreiging vanuit Rusland is een agendapunt. Het weer vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De drukte neemt iets af in Gelderland, maar op veel plekken nog vertraging. Zoals op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Waardenburg nog 15 kilometer langzaam rijden stilstaan met 20 minuten oponthoud. De A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg staat een vrachtwagen met pech. Kost je een kwartier. En de A28 Amersfoort Zwolle bij Zwolle Centrum. De linkerrijst ook nog altijd dicht door slecht wegdek. En de vertraging een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de vierde editie

0: Van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huizen Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Arnhem roept als eerste Nederlandse stad op om kinderen zo lang mogelijk zonder smartphone te laten opgroeien. Scholen, kinderopvangorganisaties en de gemeente trekken daarin samen op. Twee Nederlandse mannen zijn opgepakt na een overval op een supermarkt in Duitsland. Na die overval in het plaatsje Nieuwkerk sloegen de verdachten op de vlucht richting Nederland. In Nijmegen crashte hun vluchtauto uiteindelijk in de bosjes. En Oekraïne en Litouwen gaan samen drones ontwikkelen voor defensie en veiligheid. Dat heeft de Oekraïnse president Zelensky bekendgemaakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er vallen her en der nog buien, soms met onweer. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de zuidwestkust tot vrij krachtig en meer westelijker. Ook in de nacht valt er af en toe een bui bij een graad of 5 en een zwakke aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. De ochtend begint bewolkt met regelmatig een bui. In de loop van de ochtend laat de zon zich met name in het noorden meer zien. 'S Middags hebben we eerst in het midden en zuiden van het land nog regen, al dan niet met onweer, hagel en windstoten. En later beperken de buien zich tot het zuidoosten. De zon komt er steeds meer door vanuit het noordwesten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en west. Morgenavond klaart het op de meeste plaatsen op, maar vallen er vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Na morgen houden we licht wisselvallig weer met weinig zon en ook af en toe een bui. Pas na het weekend wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch heb je tussen Everdingen en Waardenburg nog 20 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Wageningen en Knoop het Waterberg. Dat laatste komt door een kapotte vrachtwagen. De A28 Amersfoort Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum een kwartier vertraging door het slechte wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hyveadorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2 uur en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussy verzorgt een bijzonder optreden. Oussy begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 2:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten. In Midden-Gelderland.

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
2: Ewald van Liemt met het radionieuws. In een deel van Loosdrecht geldt een noodverordening na de ongeregeldheden bij de asielopvang. Mensen mogen daar alleen komen als ze een aantoonbare reden hebben. Ook zijn samenscholingen verboden en worden auto's gecontroleerd. De maatregelen volgen op de brandstichting bij het gemeentehuis waar asielzoekers verblijven. Demonstranten gooiden daar met vuurwerk en fakkels, waardoor er brand ontstond. De politie mag in het gebied tot zaterdag 24 uur per dag preventief fouilleren. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. De meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. De Gezondheidsraad wil dat onderzoek naar long-covid en vergelijkbare chronische aandoeningen topprioriteit krijgt. Want ziekten als long-covid, ME en het Q-koorts vermoeidheidssyndroom zijn een groot gezondheidsprobleem. Er is kritiek op het kabinet omdat extra investeringen in onderzoek en gespecialiseerde zorg uitblijven. Patiëntenorganisaties zijn blij met de erkenning, maar ze missen concrete patiëntenhulp op korte termijn. Ook waarschuwen ze voor behandelmethodes die de klachten alleen maar kunnen verergeren. En de NAVO wil meer verantwoordelijkheid voor de Europese verdediging bij Europese landen leggen. NAVO-topman Rutte noemt dat de volgende stap voor het bondgenootschap. De Verenigde Staten willen hun militaire rol in Europa langzaam verkleinen. Zo kunnen de Amerikanen zich meer richten op de concurrentie met China. De plannen moeten op de komende NAVO-top worden besproken. Volgens Rutte krijgen Europese landen de tijd om hun militaire slagkracht verder op te bouwen. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Den Bosch heb je nog een kwartier vertraging tussen Culemborg en Waardenburg. En dat geldt ook voor de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knopend Waterberg. Dat laatste komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Connect.

0: Kid Laroi samen met Justin Bieber. Stay. Ja, jij blijft ook nog wel even, Henk, of niet?
1: Ik blijf zeker hier.
0: Dan gaan we eerst.
2: Connected Politiek.
1: Ja, Connected Politiek. Jongen, jongen, jongen. Time flies when you're fun, hè.
0: Ja.
1: Hey, vanavond hebben we wel wat aardige dingen. We gaan natuurlijk even bellen met Volker Muller van de SP in Renkum. Ja. Die heeft ons nog...
0: Vorige week even ingesproken, hè.
1: En die wilde nog even reageren op... wat John Bartels vertelde. Ja. Nou, gaan we zeker doen vanavond.
0: Zeker.
1: We gaan ook even het hebben over de fusie. Want er zijn wat...
0: Alweer?
1: Niet over onze fusie.
0: Oké, dan is het goed.
1: De fusie tussen die vier gemeenten, hoe dat allemaal gaat. Want er zijn weer wat perikelen. En dan gaan we ook nog even hebben over het Hoogte 80 Festival. Want daar gaat collectief Blos, die gaan daar aanstaande zaterdag om 3:30... een korte voorstelling doen over... ik zou zeggen, onaardigheden tegen vrouwen in de politiek.
0: Ja, en ik wil het straks toch nog even met jou over hebben... over een vicevoorzitter van de gemeenteraad... die binnen een week alweer weg is.
1: Oh, was die niet schoon dan?
0: Nee, was niet schoon. Nee.
1: Was een vicevoorzitter?
0: Ja, nee, hij kreeg een andere kans. Ja.
1: Kreeg die andere kans? Ging die meer verdienen?
0: Ik denk het wel.
1: Ging die ook naar een grote vervuiler? Net als die meneer die naar Tata Steel gaat?
0: Ik kom er straks bij jou
1: terug.
0: Je komt straks even op.
1: Goed zo.
0: Yes. Ja, en verder hebben we natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Waar dacht je van deze? Van Paolo Nutini. New Shoes.

0: new shoes.
1: Brand new shoes, Paolo Nutini hier op Connect. Ja, Henk, we zijn weer zover, hè?
2: We zijn weer zover. Ja, we gaan de inhoud in, hè? De diepte, zoals je van ons gewend bent,
1: ja?
2: Toch?
1: Ja.
2: Ja. Hey, vanavond gaan we even praten met twee politici, eigenlijk drie, hier uit de regio. Dat zijn Peter Vos van de VVD in Zevenaar en Mischa van Aken van Pro uit de Zevenaar. En David Versommeren van het alom bekende, beruchte, beroemde, nou ja, wat moeten we zeggen, Stadspartij Doesburg.
1: Ja.
2: En ja, die hebben beide misschien wat verschillende inzichten over zo'n mooi project. Dat heet een fusie.
1: Ja.
2: Maar voordat we dat gaan doen, laten we ze even voorstellen. Meneer Peter Vos, vertel. Ja. Wie ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je? En waarom zit je in de politiek?
3: Ik ben Peter Vos. Ik zit sinds 2014 in de politiek. En dat heb ik, daar ben ik ingegaan omdat ik een vriend van mij was fractievoorzitter. Daar had ik nogal vrij veel veel commentaar op hoe het ging in de politiek. En toen zeiden ja, daar moet ik bij komen in plaats van een lopen schreeuw aan de zijlijn, zeg maar. Dus zo ben ik de politiek ingerold.
1: Dus eigenlijk gewoon vriendjespolitiek?
3: Eigenlijk was het juist VVD, hè, dus het is gewoon vriendjespolitiek. Banen,
2: ja, vroeger in het leger was het ook zo. Dan vroeg de sergeant van wie kan de piano spelen. En dan zei je ja, dan mocht je daarna de wc schoonmaken.
3: Ja, dat bedoel ik.
2: Zo
3: ja.
2: Ging dat. Goed. Ja. Aan de andere microfoon hebben we David van Sommer van de Stadspartij Doesburg. David, ja. Goedenavond. Vertel even heel kort. Wie ben je? Wat doe je? Waarom zit je in de politiek?
4: Ja, nou, ik ben David van Sommer. Ik ben van de Stadspartij Doesburg. Ik zit daar al een best tijdje, zeg maar. Ja, en dat commentaar geven ergens op wat mijn collega zegt, dat herken ik wel. Want dan word je vanzelf erin gezogen om mee te praten en mee te doen en mee te beslissen van wat is het goede voor de stad Doesburg in dit geval. En daar zijn wij sterk en groot in geworden.
2: Kijk eens aan. Nou, hot item in de afgelopen verkiezingen was natuurlijk de fusie tussen de vier gemeentes.
1: Is nog steeds, hè?
2: Is nog steeds.
1: Ja, is nog steeds een hot item.
2: En daar gaan we ze direct na de muziek even over praten.
1: Ja.
2: Doe maar.

0: Asylum en The Runaway Train. En daarvoor Herman van Veen en Opzij.
1: Ja, dat zijn nummers die hebben we speciaal uitgekozen, toch?
0: Ja, eigenlijk wel, hè, want de trein die rijdt. Iedereen moet aan de kant.
1: En iedereen moet aan de kant, ja. En het moet er snel vlug. Nou ja, vlug. En alweer een tijdje geleden landde bij ons op de redactie een persbericht van de Stadspartij Doesburg, Forum voor Democratie, Zevenaar, Doet en Burgerbelangen uit Duiven. En de titel was Zorgen over het tempo van het fusieproces. Zorgvuldigheid moet voorop staan. Tafels sommeren, die brief. Waarom nu?
2: Waarom nu?
1: Ja.
2: Nou ja, waarom nu? Kijk, de verkiezingen zijn geweest. Men heeft gekozen. Daar zijn coalities uit voortgekomen uit de verschillende gemeenten. En daaruit blijkt dat wij dus de herindelingsprocessen verder ingaan. Nu is het zo dat we de komende periode die gaat komen, coalities die gevormd zijn en de coalitieakkoorden gemaakt worden. Maar gezien de snelheid waarop het nu gaat, is het herindelingsontwerp waar we met elkaar over gaan praten in oktober een feit. En dan is het klaar. Dan hebben we verder eigenlijk niks meer te vertellen op dat moment, want alles wat je dan nog wilt, moet met elkaar afgestemd worden om verder te kunnen. Dus de vraag is,

0: we wel op de juiste manier bezig op dit moment? En hoe is het eigenlijk met het draagvlak A binnen de politiek, maar ook met de burgers? Want de burgers, die moeten nog gehoord worden. Dat zou in juni gebeuren, maar tot nu toe komen we nog niet verder. Dus in hoeverre gaan we de zaken van een burger meenemen? En als we dan er zover zijn, krijgen we juli, augustus achteraan. Dus als we erover willen praten, wordt september. En we hebben in oktober een herindelingsontwerp liggen.
1: Ja, maar voor alle duidelijkheid, het meenemen van die burgers. 18 maart was toch een prachtige toetssteen om die burgers mee te nemen. Die hebben gestemd. En overwegend, als je kijkt naar de uitslagen van de verkiezingen, hebben de burgers gestemd op partijen die de fusie zien zitten.
0: Nou ja, dat is maar de vraag natuurlijk. Kijk, als je in Doesburg kijkt, wij zijn gegroeid. Wij hebben 40% van de stemmen zo ongeveer gekregen. De SP die heeft daarnaast ook eigenlijk tegen de fusie, de Limese fusie, uitgesproken. Met name in Doesburg is de verhouding 50-50, om het zo maar te zeggen. Als we kijken in Duiven, waarbij Doet en Burgerbelang er staan, is het zo dat deze partijen goed overeind zijn gebleven. En dat eigenlijk met name nu heel veel landelijke partijen samen een coalitie vormen om maar de macht naar zich toe te kunnen trekken.
1: Oké, nou, dus het is duidelijk dat we daar Doesburg, Forum voor Democratie in Zevenaar, Doet en Burgerbelangen, die denken dat de boel nog niet helemaal klaar is. De kaarten zijn nog niet geschud. En ja, oktober is veel te vroeg voor jullie.
0: Goeie samenvatting.
1: Ja, Peter Vos, jullie hebben namens 16 andere partijen in het voorzieningsgebied van Connect daarop gereageerd. Even kort, de kaarten zijn geschud, niemand heeft nog wat te vertellen. Jullie hebben de macht naar je toe getrokken en de trein loopt.
2: Nou, dat staat er niet, hè?
1: Ik vraag het me even.
2: Nee, kijk, alle vier de gemeenten hebben natuurlijk in januari het besluit genomen dat we gaan kijken, kunnen we fuseren met de vier gemeentes. Die terrein is op gang gebracht. En daar heeft eigenlijk de verkiezingen hebben er niet zo heel veel mee te maken. Het is gewoon een proces en dat proces ligt vast. Vandaar dat wij dat ook geschreven hebben. Alle partijen, ook alle 16 partijen die hier aan mee hebben gewerkt, die zeggen ook van ja, maar hallo, het moet sowieso zorgvuldig beginnen, gebeuren. Daar zijn wij ook allemaal voor. Maar er zijn nu zoveel negatieve geluiden over zo'n fusie, dat het te snel gaat en dat de belangen van de inwoners niet gehoord worden. Ja, dat is gewoon niet zo. Het zijn een aantal stappen die ingezet zijn. Dat wordt uiteindelijk eind dit jaar, ligt dat bij de raden. Dan is de burgerparticipatie geweest. Dus dan weten we allemaal van hoe denken de inwoners er nou over. En dat kun je dan als raden, ga je dat allemaal afwegen. En als je dat dan besluit, dan volgt de andere standaardprocessen. Dat het de provincie ernaar moet gaan kijken. De Tweede Kamer er een besluit over moet nemen. De Eerste Kamer er een besluit over moet nemen. Ja, en dan staat daar 1 januari 2029.
1: Helder. Nou, we gaan er zo even verder over praten. Maar ja, ik heb altijd geleerd, de spoorwegen zijn ook niet altijd op tijd. Zijn wel soms op tijd. Ja. Maar er rijdt geen trein zonder dwarsliggers.
3: Nee, dat sowieso.
1: Dus ik zou zeggen, straks even verder. Hoe dan?
4: A little bit of misfit banter. A little bit of JoJo dancer. A little bit of

0: Afrojack en Spree Wilson. En de Spark hier op Connect tijdens Connected. Henk, Henk.
1: Ja, voel je ook een vonk?
0: Ik voel een vonk en ja. Ik zie een nieuw gezicht.
1: Ja, nieuw gezicht. Ja, nee, we hebben Peter Vos, die heeft even de microfoon afgestaan aan Micha van Aken van Pro in Zevenaar. Micha, goedenavond. Even heel kort ook dezelfde vraag aan anderen. Wie ben je, wat doe je en waarom ben je in vredesnaam met de politiek terechtgekomen?
2: Ja, goede vraag. Ik ben Micha van Aken. Ik ben sinds 2021 ben ik eerst GroenLinks in Zevenaar gaan versterken, de fractie. Daarna ging het vrij hard, kwamen de verkiezingen. Kom ik in de raad, werd ik heel snel fractievoorzitter van GroenLinks. En sinds kort fractievoorzitter van Pro, de samenvoeging van Partij van de Arbeid GroenLinks. Dagelijks leven doe ik heel wat anders. Ik heb heel lang in innovatie gewerkt in Vitens. Nu ben ik heel veel vrije tijd kwijt aan politiek. En dat vind ik nog steeds hartstikke leuk.
1: Hartstikke mooi. Goed, we zitten hier even met Daven van Zomer en op dit moment dan Micha van Aken. Praten even over toch wel wat de koudwatervrees die er is bij een aantal partijen in ons voorzieningsgebied over die fusie en dat het allemaal te snel gaat en te vlug en dat mensen niet worden betrokken. Maar David, vertel, waar maken jullie dat nou uit op dat de burgers onvoldoende betrokken zouden zijn, dat alles over ze heen gestort wordt?
3: Nou kijk, het is niet zo dat de fusie, zeg maar, plannen, die liggen er allemaal. Er is een schema gemaakt en daar staat gewoon op dat we op 1 januari 2029 die fusie of de herindeling compleet moeten hebben. Dat die herindeling ingezet wordt, dat is allemaal tot daar aan toe. Maar als wij nog met elkaar dingen willen bespreken, en dat zou dan in juni allemaal moeten gebeuren, terwijl de gemeente nu al aangeven, we hebben nog geen gemeenschappelijke website, we hebben nog geen informatie ergens over. In juni gaan we dan met burgers spreken, maatschappelijke organisatie, ondernemers, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zodat er in september een herindelingsontwerp komt en daar zit nog een vakantieperiode tussen, is dat veel te vroeg. Laten we nu de tijd nemen om dingen fatsoenlijk neer te zetten. Maar het belangrijkste is, laten we nu eerst eens zorgen dat het draagvlak komt binnen de burgers. Want er ligt nogal wat verschillen bij deze en de ander.
1: Ja. Ja, maar over het draagvlak, hè, daar komen we misschien zo even terug. Maar als ik nou kijk naar het moment waarop deze brief gekomen is. Hè, vroeger, toen ik bij een grote onderneming werkte, was een van de manieren om processen te vertragen, vlak voor het einde of vlak voor een nieuwe fase, te roepen, waarom doen we het ook alweer? Wat was ook alweer het doel van deze, in dit geval, fusie? En vervolgens krijg je een hele hoop rumble in de jungle, zoals het heet. Mensen worden totaal onrustig en dan ben je weer bij af. Was dat de bedoeling, om de boel weer terug te brengen naar af, of niet?
3: Nee, absoluut niet. Kijk, het democratisch proces is gelopen, dat is klaar, er is over gesproken. Maar nu is het wel zo dat je ook goed moet kijken hoe je dingen neerzet en dat je draagvlak hebt. Meneer Vos gaf het aan, we hebben met 16 partijen een brief ondertekend om een ander geluid te laten horen. Dat betekent dat in totaal 40% van de mensen, zeg maar, van de andere politieke organisaties die brief niet getekend hebben. Dus ook in de politiek ligt het niet zo dat we zeggen van, we moeten zo snel mogelijk door. Want dat is eigenlijk het verhaal wat er gebracht wordt. Dat is ook het verhaal wat iedere keer naar voren komt. Voortvarend en doorstreven met het hele verhaal. Het gaat ons niet om wel of niet een herindeling vertragen of wat dan ook. Het gaat ons er wel om, wil je met elkaar verder en je gaat 4 gemeentes bij elkaar brengen, moet je draagvlak creëren bij de burgers, bij de maatschappelijke organisatie, bij de ondernemers. En dat maakt 1 of 2 jaar, maakt allemaal geen zak uit natuurlijk. Het gaat erom draagvlak hebben.
1: Ja, Micha van Aken, dat draagvlak. Vertel.
2: Nou ja, draagvlak is volgens mij altijd belangrijk. En daarom, zeg maar, in het proces is het ook ingebakken. Dit is geen proces wat specifiek alleen maar voor de Liemerse gemeentes ontworpen is. Dit is al vaker toegepast. Hè. Er zijn ook experts bij betrokken die ons begeleiden. En die hebben aan de voorkant aangegeven van zo doen we dat altijd. En zo doen we dat dus ook hier. En wij zijn oprecht van mening dat we 1 januari 2029 kunnen halen. En er zitten een aantal momenten in waar we participeren met inwoners, met verenigingen, met iedereen kan een zegje doen die dat wil. En daar hebben wij vertrouwen in. En er komen nog momenten, onder andere voor oktober, dat je als raad kan zeggen van nou, er zijn onderzoeken geweest. Er liggen nou alle feiten op tafel die we op tafel willen hebben. Er is onderzoek geweest naar het draagvlak. Wat heeft dat opgeleverd? En met dat pakketje ga je de besluitvorming in. Dus volgens mij is het vooral een verschil van inzicht en vertrouwen in het proces. En niet zozeer dat wij draagvlak minder relevant vinden.
3: Nou, het is het één verschil. De experts, zeg maar, waarover gesproken wordt nu, dat zijn experts die fusies hebben gedaan van 2 gemeenten. Wij gaan nu met 4 gemeenten samen en dat moet hals over kop, want zo lijkt het over te komen. En de experts die geven aan van, nee, dat moet allemaal kunnen. Maar het moet met 4 gemeentes moeten we allemaal de een en hetzelfde geluid uitdragen. En dat gaat heel snel. En dat gaat niet zo dat je dan draagvlak creëert door de snelheid er maar in te houden in plaats van de zorgvuldigheid naar voren te brengen.
2: Nou, ik heb zeg maar een specifiek voorbeeld gehoord van de partij die ons begeleidt. En die had het ook over 5 gemeenten. Ik weet exact de gemeente niet meer, maar het waren er in elk geval meer dan 2. Omdat deze vraag juist ook gesteld was. En daar werd gezegd van, nee, we hebben ervaring met meerdere gemeenten, ook met meer dan 2. En ook daar is het gelukt.
4: Maar hoe ziet dan zo'n participatietraject eruit?
2: Nou, volgens mij zijn daar allerlei middelen voor. Hè. Er komt een website. We gaan zeg maar de kernen in, de dorpen in, waar mensen zeg maar hun zegje kunnen doen. Ze kunnen informatie ophalen. Daar wordt actief op ingezet. Hè. Dus het is niet zo van dat we ergens op een kantoortje gaan zitten van nou meld u maar of meld u alleen maar online. Er wordt ook actief zeg maar de mensen opgezocht. Van wat vindt u ervan? Hè? Dingen voorgelegd en gevraagd. Wat vindt u belangrijk? Wat voor gemeente moeten we worden? Wat moeten we absoluut behouden? Hè? Dus het gaat vooral ook om dat toekomstbeeld schetsen met elkaar.
1: Ja, nou goed. We hebben daar nog zo direct nog even wat verder over. Maar ik heb het gehoord, John, dat er is een spreekwoord wat zegt. Hè, als je dan burgers bij dingen betrekt, dan kun je ook vertalen naar inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht.
4: Henk.
1: Ja?
4: Zucht.

0: muziek uit de regio. Sabian Johnson en If I'll Go, hier op Connect. Ja, en als je dan naar muziek zit te luisteren, dan komen eigenlijk de beste vragen naar boven. Want ja, voordat jij verder gaat, Henk, wil ik toch nog eens even terugkomen op dat participatietraject. Mm-hmm. He, je gaat de straat op, je gaat mensen aanspreken. Maar ik hoor net alleen maar gezegd worden van, he, wat wil je behouden, wat wil je... Maar is er dan, komt er dan ook nog te sprake van het feit van, he, zou je het willen, de gemeente, ja of nee?
1: Nou, die vraag gaat denk ik niet zo recht, niet zo...
0: Nee.
1: Er zijn geen ja-nee vragen die er komen, maar het hele participatieproces zijn echt inloopavonden in elke kern, dus dat zijn 15 kernen en 2 steden. Er worden flyers uitgedeeld, er worden gesprekken bij sportclubs gehouden, dus we gaan wel echt mensen gaan ook opzoeken, maar wel met vragen waar ze echt over na moeten denken, hoe zij de fusie zien.
0: Ja.
1: En niet van, ben je voor of tegen de fusie? Dat gaat geen vraag worden.
0: Dat gaat, want dat gaat er komen. De fusie gaat er komen.
1: Nou, wij gaan daarvan uit. Maar het is natuurlijk niet direct gezegd.
0: Nee,
1: we moeten wel eerst al die onderzoeken afwachten. En we moeten die burgerparticipatie afwachten.
2: En er zijn natuurlijk ook nog een paar dingen waar we met elkaar over moeten hebben. Wat wil de ene gemeente behouden? Wat wil de andere gemeente behouden? Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaat het om met voorzieningen die nu op meerdere plekken staan? En hoe wordt dat ingevuld? En de vraag die je stelde, wordt de vraag wel gesteld, wil je de fusie of niet de fusie? Bij ons is bij het burgerberaad toen de vraag gesteld van, oké, we gaan met elkaar fuseren. En toen de vraag gesteld was van, maar waarom bijvoorbeeld niet met Bronckhorst of een andere gemeente? Ja, die vraag mocht niet helemaal gesteld worden, eerlijk gezegd.
3: Nee, maar in Bronckhorst vonden ze de Doesburgse mos dat niet lekker, hè?
2: Het ging niet om de mosterd, geloof ik. Oh. Het ligt er ook aan hoe je de insteek doet als college in het gesprek naar dan het college van Bronckhorst. Mm-hmm. Maar goed, dat is een gelopen fase, dat is klaar. Dus we hebben nu over de fusieherindeling om met zeven naar Duiven en Westervoort.
1: Ja, maar ik denk dat de insteek van dat je gaat vragen, ja, wat willen jullie behouden? Dan ga je er eigenlijk al vanuit dat je ergens afscheid van moet gaan nemen. Maar dat is helemaal niet gezegd.
0: Oké.
3: Okay. Nee. Even over de fusie, even tussenstapje. Want jullie zeggen van, we hebben nog niet zoveel ervaring. Zevenaar heeft al ervaring met de fusie met al eerder, met die kleine plekken Angerlo en die omgevingen en ook met Rijnwaarden. Nu hebben wij begrepen dat de ambtelijke organisaties van Zevenaar en Doesburg, dat die wel gaan samenwerken. Dus dat is toch een prachtige oefensessie?
2: Nou ja, dat is op zich een prachtige oefensessie. Alleen dat is natuurlijk iets wat al lang had kunnen gebeuren. Want dat heeft niet te maken met een herindeling of een fusie. Je kunt natuurlijk altijd samenwerken. Je noemt nu bijvoorbeeld even tussendoor Angerlo. Het is van de gekke dat de mensen in Angerlo, als ze naar het afvalstation willen, 13 kilometer moeten rijden, terwijl in Doesburg op 500 meter een afvalstation is. Dan praat je over samenwerking. En die samenwerking, dat is nooit gedaan. Gemeentes die samenwerken is een heel apart verhaal. Een strooiwagen die in de winter komt, gaat van Zevenaar naar Angerlo toe of naar Giesbeek toe. Die draait om bij de afrit van Doesburg, want dan is hij dus bij Angerlo. En dan gaat hij weer terug. Dus het is heel vreemd dat soort samenwerkingen nooit lukt en nooit gedaan is.
3: Nee, maar als die samenwerking dan al zo moeilijk lijkt op zulke, met alle respect, simpele dingen. Hoe zou het dan kunnen dat zo'n grote fusie wel gaat werken, Peter?
1: Ja, kijk, dat heeft... Jij noemt het samenwerking. Is gewoon natuurlijk zo dat Doesburg heeft gewoon hulp nodig.
2: Dat is dan weer wat andere verhaal.
1: Ja, dat kan het andere verhaal zijn, maar het is wel zo. Ik bedoel, bij ambtenarenapparaat hebben jullie het gewoon moeilijk.
2: Financieel hebben jullie het moeilijk.
1: Zeg je?
2: Financieel hebben jullie het moeilijk. De schuldenlast loopt alleen maar op.
1: Wij hebben het financieel helemaal niet moeilijk.
2: Kijk, als je daarnaar kijkt, zeg maar, met samenwerking. Het belangrijkste verhaal wat er eigenlijk gebeurt is dat vroeger, of een tijd geleden, het Rijk allerlei taken over de schutting heeft gegooid naar de gemeente toe. En die taken doen wij allemaal als gemeente, allemaal apart, terwijl het allemaal hetzelfde is. Als we het hebben bijvoorbeeld over jeugdzorg, is het allemaal één soort richting waar we allemaal op denken. Ga dat soort dingen gewoon samenwerken. En dan bouw je langzamerhand op naar een fusie, herindeling, hoe je het wilt. Maar dat soort dingen zijn compleet losgelaten. Daar wordt niet over nagedacht. Daar wordt gezegd van nee, alles op één hoop gooien.
1: Ja, dat ben ik echt niet mee eens, David.
2: Maar daar zitten we ook voor hier.
1: We hebben heel veel samenwerkingsverbanden. Waar we dus al samenwerken. En een fusie geeft gewoon veel meer kracht als gemeente.
2: Ja, dat is maar de vraag. Want als je kijkt naar de groene metropool, zeg maar, en je hebt alle gemeentes die apart zijn van elkaar, heb je een grotere stemrecht en een grotere invloed als dat je als één grote gemeente, heringedeelde gemeente, bij die groene metropool binnenkomt. Want dan krijg je namelijk minder invloed in plaats van meer invloed.
1: Dus jij denkt dat Nijmegen en Arnhem in de groene metropool bijna niks te vertellen hebben?
2: Het aantal stemmen wat we daarin hebben, wordt minder in plaats van meer.
4: Het is altijd wel lastiger, denk ik, om heel veel verschillende kikkers in de kruiwagen te houden. Hè? Dus als je met heel veel kleintjes een grote stem wil vormen, moet je eerst dat organiseren. Mm. Dan dat je één grote organisatie bent en vanuit één geluid kunt praten. Ik denk dat daar ook een voordeel zit.
2: Alleen als je gaat kijken naar bepaalde taken en bepaalde gebieden. En wat ik net noemde, bijvoorbeeld de jeugdzorg, maar noem ook financiën, noem ICT. Kun je veel meer samenwerken en kun je veel meer gaan doen. En een provincie is daar ook bij gebaat. En daarom krijgen we ook die ambtelijke ondersteuning vanuit de provincie.
1: Ja, goed. Betaald vanuit de provincie.
3: Nou, we gaan zo nog even verder, want ik heb nog even wat vragen die onze luisteraars zijn gesteld in de loop der tijd. Mensen komen ook wel eens bij ons zeggen, als je nou die politici een keer spreekt, moet je dit eens gaan vragen. Gaan we zeker doen. En een nieuwe tegel. Met een open hand krijg je meer gedaan dan met een gebalde vuist.

0: The Doobie Brothers and What a Fool Believes.
1: What a Fool Believes. Ja, wat een gek geloof. Het is onvoorstelbaar.
0: Kan ook op het tegeltje, Henk.
1: Ja, en twee gekken kunnen meer vragen dan 100 wijzen kunnen beantwoorden. Hè?
0: Zo.
1: Ja, kun je nagaan. Hé, we hebben ook buiten de voorstanders het proces en de snelheid en de zorgvuldigheid. Nou, daar zal de komende periode nog best wat nodig over gestoerd worden. Maar gewoon eens even wat praktische dingen over zo'n fusie. Hè? We hebben ons laten vertellen dat als alle gemeentes nu, even heel makkelijk, hè, allemaal 100 euro krijgen. Nou, bij elkaar opgeteld zijn er 400 euro. Dat die nieuwe grote gemeente dan straks niet die 400 euro krijgt, maar minder dan het geld van die afzonderlijke gemeentes nu, omdat de effectiviteitskorting al is ingeboekt. Ergo, de burgers gaan betalen. Hoe zit dat? Is dat onzinverhaal? Klopt dat wel? Klopt dat niet? Wie wil daarop reageren?
2: Nou, dat is niet zo moeilijk. Dat klopt wel. Uiteindelijk is het zo dat je als gemeente, zeg maar, word je wel groter, maar uiteindelijk gaat men uit van de effectiviteit van een gemeente en dat je daarin dan inderdaad de gemeentefonds minder bijdraagt als dat je ieder afzonderlijke gemeente hebt.
1: Dus de begrotingen van de verschillende gemeentebudgetten nu bij elkaar opgeteld, ja?
2: Die zal niet hetzelfde zijn.
1: Dus niet hetzelfde straks de grote gemeente.
2: Nee.
1: Oké, nou, dat is op zich wel heel aardig, want, zeggen mensen...
3: Ja, wacht even, want er staat er eentje hier hoofdschuddend te kijken.
1: Heb ik wat gemist?
3: Ja, reageer er maar even op, hoor. Want...
4: Ja, dat is natuurlijk... je bent een grotere gemeente, dus je hebt veel meer slagkracht. Je kunt veel meer doen, dus je hebt ook minder nodig. En dat wil niet zeggen, want dat hoor ik dan zeggen, ja, de belastingen gaan omhoog. Ja, dat is echt de grootste kolder. Je krijgt inderdaad minder van het Rijk, maar je gaat ook efficiënter werken als gemeente. En je gaat efficiënter werken als dat je zou samenwerken. He, want je hebt veel meer kennis binnen huis, die je kunt kennis behouden binnen huis. Je hebt ambtenaren die nu ziek zijn, waardoor bijvoorbeeld de hele vergunningafdeling stil komt te liggen. Ja, dat heb je dan niet, want er zijn dan gewoon meerdere specialisten op die vlakken.
1: En je hebt toch straks veel minder ambtenaren nodig, toch? Je hebt maar één burgemeester nodig. Je hebt maar één hoofd van de griffier nodig. Je hebt maar één hoofd van het
4: Je hebt maar één burgemeester nodig. Dat scheelt alweer een paar ton per jaar.
1: Ja.
4: Je hebt veel minder raadsleden. Dat scheelt ook alweer een paar ton per jaar.
1: Ja, dat scheelt veel geld.
3: Ja, ja, ja.
4: Die raadsleden die verdienen het meeste in de gemeente, maar...
1: Dat zijn de gewone, ik zou zeggen, normale, tussen haakjes, voor sommige ambtenaren vervelende consequenties van een fusie en een samenwerking. Maar er zijn ook een aantal luisteraars van te zeggen, ja, even het volgende. In Zevenaar betaal je bij wijze van spreken 65 euro voor een paspoort. In Doesburg betaal je er 55, in Duiven 95, in Westervoort 80. Oh, dan zal mijn nieuwe paspoort wel 95 euro kosten. Oh, zeggen mensen, ja, de WOZ in mijn verhaal, dat zal wel weer omhoog gaan. Onderaan de streep, het zal alleen maar duurder worden. En by the way, als ik nu thuishulp aanvraag in Westervoort, krijg ik met indicatie X 2 uur. En in Zevenaar krijg ik maar 1,5 uur. Oh, dan zal het 1,5 worden. Dus mensen zijn gewoon bang dat de kosten aan de ene kant zullen oplopen en de voorzieningen aan de andere kant zullen afnemen. Dus we krijgen voor meer geld minder voorzieningen. Onzin of niet?
5: Nou ja, dat is uiteindelijk natuurlijk de vraag. Hè? Volgens mij de vraag die vooral centraal moet staan, kunnen wij over 10, 15 jaar nog steeds de kwaliteit van dienstverlening geven aan onze inwoners zoals we dat nu gewend zijn? En daarnet werd het ook al gezegd, er komen steeds meer taken op gemeentes af en die taken worden ook nog steeds ingewikkelder. En de eerlijke vraag is, van, kunnen wij dat als zelfstandige kleine gemeente nog blijven bedienen? Nou, wij zijn van mening van niet. Hè. Je hebt gewoon, als kleine organisatie ben je daarin dan kwetsbaar. Als je de inwoners vraagt, wat heb je nodig? Zeg van, nou, ik heb goede dienstverlening nodig. Ik wil dat de gemeente bereikbaar is. Ik wil dat de voorziening op peil blijven. Dat vinden ze belangrijk. En hoe we dat kunnen organiseren en of dat dan straks zeg maar wat verschillen gelijk getrokken worden en wat het precies wordt, dat zal uiteindelijk uit het hele onderzoek worden. Maar ik denk dat ze dat vooral belangrijk vinden.
1: Oké, klopt. Dat is het mooie politieke antwoord. Maar heel, heel simpel. Je woont in een wijk. Ja? Je hebt nu op dit moment, ik wil mijn paspoort halen. Ik kan om 5 minuten, kan ik met de fiets, ben ik in het centrum van Zevenaar. Je zult in Doetsburg wonen en er komt straks een van de megaglomaan, super deluxe nieuw gemeentehuis van zo hoort al tegenwoordig, met marmer op de vloer, de burgers gaan betalen en je kunt vervolgens een kwartier lang op de fiets, als je überhaupt kunt fietsen naar het gemeentehuis om daar je paspoortje te halen.
4: Maar Henk, dit is natuurlijk een hele negatieve insteek die je nu zegt dat er een
1: ik ben niet negatief. Ik vertaal wat mensen...
4: Ja, ik vind dat weer, dat vind ik het voelen van negatieve gedachten. Wat je
1: want dat nieuwe...
4: Als je nou in Zevenaar, jij kan misschien met de fiets, maar iemand die in Angelo woont, die moet hier ook naar Zevenaar, die kan ook niet met de fiets.
1: Nee. Maar als je in Doesburg woont, dan kun je tegenwoordig ook wel dichtbij komen. Nee, maar die gevoelens die er zijn, hè? In hoeverre worden die nu in dat proces, hè, want dat zijn sterke stappen, daar liggen draaiboeken bij, daar zitten allerlei mensen die er verstand van hebben, die dat vaker hebben gedaan. Waarin kunnen jullie nu, hè, als we dan even zeggen dat Stadspartij Doezurig Forum doet en burgerbelangen even de bezorgde burgers vertegenwoordigen, waarin kunnen jullie dan, hè, als partijen die zeggen ho, het komt goed en we gaan iedereen meenemen, waarin kunnen jullie mensen dan geruststellen dat ze straks niet anderhalf tot twee keer zoveel aan gemeentelijke lasten kwijt zijn?
2: Maar kijk, dit is precies nou de vraag waar het om gaat. En dit is nou precies het punt wat je nu raakt. Want je hebt zoveel vragen die je stelt vanuit de burgers, waarbij wij dus zeggen als gezamenlijke partijen, let nou op, laat ons de tijd nemen om dingen goed neer te zetten, in plaats van dat we nu als een tierenlier doorgaan zonder dat we antwoorden kunnen geven op bepaalde dingen. Je moet eerst het spul goed hebben staan, wil je door, om het zo maar te zeggen. Een fusie is geen feit op zich. Een fusie is iets wat gedragen wordt. En dat stuk wordt niet meegenomen.
1: Nee. De antwoorden op dat soort hele, ik zou zeggen, basale, simpele vragen van burgers, gaan die de komende maanden komen?
5: Daar wordt natuurlijk absoluut naar gekeken. Wij zijn ook voor zorgvuldigheid. Het is niet zo dat we het gaspedaal intrappen en denken van nou, kijken wel waar het schip strandt. Daar zijn wij ook absoluut naar op zoek. Maar gaan we dan de vraag ook stellen, zeg maar, aan de bewoners van, als we dit niet zouden doen, wat zou een rijbewijs dan gaan kosten in Doesburg of in Duiven?
2: Ja, en als een rijbewijs in Angerlo staat of in Doesburg is en iemand die heeft geen auto en moet in één keer naar Zeven naartoe om een rijbewijs op te halen. Er is geen openbaar vervoersverbinding naar Zeven naartoe. En dan?
4: Ja, maar dat zijn nou hele praktische zaken.
2: Ja, maar wel belangrijk voor de burger. En
4: ja, maar
2: wel belangrijk.
4: Daar ga je het nu helemaal niet over hebben. Dat is straks ook aan de nieuwe raad.
2: Dat vindt u. Dat is wat anders dan wat een burger vindt. Nee. En daar gaat het om. Wilt u draagvlak creëren bij een burger of
4: niet? Draagvlak bij een burger gaat niet over als die één keer in de 10 jaar zijn rijbewijs moet vernieuwen.
2: Het gaat niet om het rijbewijs aan zich. Het gaat om de bereikbaarheid. Waar kan die terechtkomen?
4: Dat ligt eraan hoe we dat dus gaan inrichten. Hoe de nieuwe raad en die nieuwe fusiegemeentes dat gaan inrichten. Want misschien gaan ze met dependance werken.
2: En dat gaan we in één maandje doen. En dat gaan we in één maandje doen.
4: Nee, dat ga je niet in één maand doen. Dat gaan we in 3 jaar doen.
2: Nee, want het herindelingsontwerp gaat u namelijk in oktober al goedkeuren.
4: Dat klopt. En dan gaan we alleen maar zeggen in oktober, ja, we gaan door met de fusie. En dan hebben we 27, dan hebben we 28... om met de raden allemaal gezamenlijk, de huidige raden allemaal gezamenlijk te gaan, hoe gaan we dit oplossen? En dan hebben we de inwoners gehoord, hè, want die hebben in juni, juli hebben die gehoord. Dan zeggen we ja tegen de fusie, de financiële kant ziet er ook goed uit, alles staat op groen. We gaan die fusie aan, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, provincie, ga er maar over nadenken. Maar wij gaan gezamenlijk met alle raden, klankbordgroepen, gaan we dat soort dingen bespreken, zodat er nieuwe verordeningen liggen in 1 januari 2029 zijn we allemaal bij.
2: En dat doen we met of zonder draagvlak vanuit de burger of vanuit de politiek. Want niet iedereen is het nog eens met het verhaal zoals het nu ligt. Laten we nou de tijd nemen. Dat is het enige wat we vragen.
4: Ja,
2: we vragen niet stop met de herindeling. We vragen niet ga kijken naar een andere manier of wat dan ook. We vragen, kijk naar de burger, neem de burger mee, neem de maatschappelijke organisaties mee, neem de ondernemers mee, neem dat mee in je uitgangspuntennotitie, zodat je een fatsoenlijk herindelingsontwerp kunt neerzetten.
4: En dat is nou precies wat we gaan doen?
2: Nou, want dat is, uiteindelijk hebben ze daar 2 maanden voor om uiteindelijk dat herindelingsontwerp te maken. Moet in oktober bekrachtigd worden. En in juni is het enige wanneer we nog een keer even kort met de burger of maatschappelijke organisaties te spreken.
4: Wij hebben al een fusie achter de rug.
2: Ja.
4: Dus wij weten hoe dat gaat. We gaan een besluit nemen. En dan gaan we allemaal dingen uitwerken.
2: We zijn 4 gelijkwaardige gemeentes. Zo is het met elkaar afgesproken.
4: Ja, we zijn
2: de fusie die u toen gedaan hebt is een fusie tussen Zevenaar en andere kleinere gemeentes die bij u aangeklopt hebben. Wij zijn nu 4 gelijkwaardige gemeentes die met elkaar eruit moeten komen.
4: Nou, dat
2: is veel belangrijker.
4: Die begrijp ik niet helemaal wat je nu zegt. Maar ik bedoel, Rijnwaarden was ook een zelfstandige, goede gemeente. En daar is het proces op dezelfde manier mee gelopen. We hebben daar 2 jaar lang zijn we met de raden gaan kijken met de inwoners, met de ondernemers. En ik ben zelf ondernemer. En volgens mij weten jullie dat ook, dat de ondernemers juist voor een fusie zijn. Omdat er dan allerlei regeltjes allemaal hetzelfde gaan worden. En dat je niet inderdaad, zoals je zelf zegt, je hebt zorg in Westervoort, dan krijg je 2 uur en in Zevenaar zou je dan 1,5 uur, als dat al zo is. Hè, dat was een voorbeeld, denk ik. Maar goed, dat gaat allemaal gelijk getrokken worden. En daar zijn wij als raden, met de huidige raden, dus dat ben jij, dat ben ik, gaan we dat op een goede manier de komende 2 jaar regelen.
2: Ja, de uitspraak die snap ik wel. Alleen niet het tijdstip. Dat is wat anders. We gaan op wat ons betreft te hard van stapel lopen zonder dat we de burger meeneemt in dit geval.
1: Het lijkt mij in ieder geval goed dat wij vanavond hier de basis gelegd hebben, hè, via ons mediationbureau, ja. Rouwen en Loderis, om partijen bij elkaar te brengen. Dat is in ieder geval gelukt. We hebben de verbandkist niet nodig gehad. Dat is ook al fijn.
3: Ja. En dan kunnen we daar keer op bergen.
1: Wil jullie willen danken voor de aanwezigheid. En ik zou willen besluiten met een tegeltjeswijsheid van de televisiereclame van Chroma.
3: Wacht maar.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamen zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. De meisje werd 10 jaar geleden door haar vader meegenomen naar India en keerde nooit terug. Nederland probeert al jaren tevergeefs een oplossing te vinden. Het kabinet stuurt nu ook een ambtelijke delegatie naar India. Die moet een ontmoeting tussen Insia en haar moeder proberen te regelen. Het uitblijven van vooruitgang in de zaak is enorm frustrerend, zegt het kabinet. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Volgens het Openbaar Ministerie zouden de feiten zich hebben afgespeeld in de 12 jaar voor dit jaar. De man werkte in klinieken in de omgeving van Berlijn en werd vorig jaar gearresteerd. Veel van de misdrijven als seksueel misbruik en verkrachting zouden tijdens werktijd zijn gepleegd. De kinderarts zit nu in voorarrest omdat er risico op herhaling wordt gezien. Als hij schuldig blijkt te zijn, riskeert hij een lange celstraf. Het weer: vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Måneskin and the Loneliest hier op Connect. Stil. Sst.
1: Heimond.
0: Heimond, Ilse.
1: Ja, nee, die Ilse die iedere keer ertussen
0: doet. Altijd.
1: Onvoorstelbaar. Hé, hey, nou, dat was even een aardige discussie zo. We hebben wat mogelijkheden geboden om alle partijen hun zorgen te uiten. Nou, we blijven het volgen. En
0: mocht je nou een politieke partij zijn en met deze standpunten en deze dingetjes niet mee eens zijn, mail even redactie@rtvconnect.nl. We komen graag met je in contact.
1: Absoluut. Gaan we zeker doen. Ja. Hey, we gaan zo even bellen, hè, met Volker Mulder.
0: Ja, dat was het bruggetje. Want daar komen we ook even terug op vorige week.
1: Ja, vorige week hadden we John Bartels van de partij Renkense Dorpen aan de lijn. We hebben wat gesproken over het feit dat de lokale partijen toch daar buiten de coalitie zijn gevallen. En toen hadden wij met John een discussie over het feit van, heeft oppositie überhaupt nog zin? Heeft zo'n oppositie nog wat te vertellen? Heeft het nog überhaupt zin dat je als oppositielid dan straks naar een gemeenteraadsvergadering gaat? Want de kaarten zijn toch al geschud. En toen kregen wij via onze,
0: onze redactiemail, kwam er een mailtje binnen. Een bijzonder debat. En interessant wat de heer Bartels zegt. De oppositie heeft wel degelijk mogelijkheden en er is nog van alles mogelijk tot nu toe.
1: Nou, dat gaan we straks even aan Volker vragen.
0: Ja, daar gaan we zo meteen eens even naar luisteren. Nou mag je, Ilse. Take

0: Let me out.
1: Christina Aguilera en Genie in a Bottle. Ja, en nou gaan we even een flashback maken. We gaan even terug naar vorige week. Vorige week hadden wij een gesprek met John Bartels van Partij Renkumse Dorpen. En hadden we het over het feit dat ze niet mee in de coalitie mochten. En meneer Bartels die gaf daar aan dat oppositie voeren waarschijnlijk niks zou uithalen.
2: Nou, misschien wel.
1: Ja, maar hè, omdat ze toch met een fikse meerderheid in Renkum daar op het plusje zitten, om het zo maar te zeggen.
2: Klopt, want even informatie in de gemeente Renkum, die is op stoom. De onderhandelende partijen Pro, D66, VVD en CDA, die komen onder leiding van formateur Sebastiaan van Erven regelmatig bij elkaar. Het schijnt daar aardig goed te gaan. We hebben er een tijdje geleden ook op onze website wat van verteld. Dus het ziet er nou uit dat het daar allemaal rondkomt. Maar toen kregen we een berichtje van Volker Muller van de SP in Renkum. Maar die hebben we nu in de lijn. Meneer Muller, goedenavond.
3: Een hele goede avond en dankjewel dat ik mag aansluiten bij dit gesprek.
2: Ja, want even voor ons, hè, de misschien wat sombere insteek dat de oppositie in Renkum eigenlijk nu straks maar voor spek en bonen erbij zit, daarvan heeft u toch wat andere ideeën?
3: Nou ja, kijk, weet je, we hebben als SP zijn altijd een constructieve houding ten opzichte van meedoen en doen wat nodig is. Kijk, en wat ik een beetje merkte tijdens het gesprek, dacht ik van, weet je kan altijd met goede ideeën komen. En ik mag toch aannemen dat ook een college, als die in Motors geïnstalleerd is, dat die ook goede ideeën ondersteunt. En tuurlijk, ik begrijp ook wel dat er natuurlijk een teleurstelling zit als je niet mee kan doen of dat soort dingen. Maar ja, meneer Bartels zit natuurlijk al de hele tijd in de raad. En ik denk dat hij, als hij goede ideeën heeft, dat hij dan ook nageluisterd worden. Kijk, ik zit natuurlijk ook voor 4 jaar als SP zijnde voor mijn mensen achterban. Wil ik wel natuurlijk wel dingen bespreekbaar maken.
2: Ja, want,
3: ik denk dat wel wenselijk is.
2: Ja, want wat is wat vanuit jullie SP-gedachte binnen Renkum, wat is er echt nodig vanuit de SP om ervoor te zorgen dat Renkum ook voor alle mensen, ook degene met een wat kleinere beurs, nog steeds een leuke gemeente blijft om in te wonen?
3: Nou, precies. Nou ja, we hebben

0: We hebben natuurlijk gezegd dat wij echt streven naar een betaalbare gemeente. Dat betekent dat we fors willen inzetten op wonen, dat betaalbaar maken. Sociale huurwoningen op de kaart zetten. En daar zullen wij natuurlijk kritisch onze ideeën over hebben. Kijk, ik ben natuurlijk als enige SP-fractie. Maar ik vind het wel mijn taak als volksvertegenwoordiger om alle problemen die Renkemers ervaren wel te delen met de gemeenteraad. En ik hoop ook echt dat we met z'n allen de problemen gaan oplossen die er zijn. En er zijn heel veel uitdagingen, maar ik hoop wel dat we dat in een constructieve manier kunnen blijven doen.
1: Ja, want meneer Van Erven, de formateur, die gaf ook aan in zijn berichtje naar ons dat de beoogde coalitiepartijen die bewust voor kiezen om de hele raad bij het formatieproces te betrekken en dat ze de inhoudelijke inbreng zullen meewegen voordat er een akkoord wordt afgerond. Die inbreng, loopt dat nu al?
0: Kijk, weet je, daar ga ik wel van uit. Kijk, je belt mij nu ook op een moment waarin ik samen met andere commissieleden al bezig ben om inbreng te geven. En ik ga er gewoon vanuit dat al elk lid van de gemeenteraad serieus wordt genomen. En die insteek blijf ik houden. Wel vind ik dat als je kijkt naar collegevormen, ik vind dat je het raadsbreed moet je zoeken naar hoe gaan we de uitdagingen die er nu zijn oplossen op een betaalbare manier. Want ik denk dat heel veel Renkemers, heel veel mensen in de gemeente Renkum echt behoefte hebben aan dat hun problemen opgelost gaan worden. En wonen is daar één van. We hebben heel veel leegstand. Nou, daar wil ik heel graag, onder andere moet ik ook zeggen tegen Bartels, hij heeft best ook een leegstandsverordening naar voren gebracht. Ik wil daar graag in samen doorwerken om dat op te lossen.
1: Kijk eens aan.
0: Ik denk dat het wel degelijk iets we kunnen wel degelijk iets gaan doen.
1: Oké, okay, conclusie. Een stem op de SP in Renkum was geen verloren stem.
0: Absoluut niet. Absoluut niet.
1: Goed.
0: En wil ik nog even één ding zeggen. We hebben ook een SP-hulplijn. Dus wij willen ook zonder meer mensen oproepen als ze ideeën hebben. Of ze denken dingen kunnen anders. Neem contact op.
1: Neem contact op.
0: Want kijk, dan kunnen wij ook op dat niveau ook op het we kunnen dan ook kijken, kunnen we ergens dingen bespreekbaar maken of oplossen.
1: Waar kunnen mensen de informatie over die SP-hulplijn vinden?
0: Op onze website, dat is sprenkum.nl. Als je het googelt, dan vind je dat zonder meer. Kan ook gemaild worden naar sprenkum.nl. Dan krijg je ongetwijfeld een respons.
1: Nou, hartstikke mooi. We gaan nu verder niet storen, want u zat op een verjaardagsfeestje. Fijn dat u ons toch even de woorden verder staan.
0: Ik zat in een vergadering.
1: In een vergadering. Ja, dat kan ook een feestje zijn, toch?
0: Ja. Dat is zonder meer een feestje, ja.
1: Nou, kijk, laten we het daarbij. Meneer Volker Muller van SP Renkum, dank u wel voor de tijd. En we spreken elkaar vast nog een keer.
0: Vast, dank u wel. Oké, okay, hoi.
2: Ja, ik kom nog eventjes terug hè, op de SP-hulplijn voor inwoners van Renkum. Dan kun je gewoon bellen ook. Hè. 06-26-17-6583. 06-26-17-6583. De SP-hulplijn.
1: Heel mooi.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Premier Jette gaat de ontvoering van het Nederlandse meisje Insia bespreken met de Indiase premier Modi, die dit weekend Nederland bezoekt. En een Duitse kinderarts wordt verdacht van zeker 130 zedenmisdrijven bij kinderen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er vallen her en er nog buien, soms met onweer. De zwakke tot matige zuidwestenwind is aan de zuidwestkust tot vrij krachtig en meer westelijker. Ook in de nacht valt er af en toe een bui bij een graad of 5 en een zwakke aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. De ochtend begint bewolkt met regelmatig een bui. In de loop van de ochtend laat de zon zich met name in het noorden meer zien. 'S Middags hebben we eerst in het midden en zuiden van het land nog regen, al dan niet met onweer, hagel en windstoten. En later beperken de buien zich tot het zuidoosten. De zon komt er steeds meer door vanuit het noordwesten. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind uit richtingen tussen noord en west. Morgenavond klaart het op de meeste plaatsen op, maar vallen er vooral in het zuidoosten eerst nog een paar buien. Na morgen houden we licht wisselvallig weer met weinig zon en ook af en toe een bui. Pas na het weekend wordt het ook weer wat warmer. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: The Braxtons en Who Was The Boss? Nou ja, de boss was Alwin van Engelenburg. Want hij is benoemd als vicevoorzitter voor de Arnhemse Raad.
1: Oké.
0: Okay. Vorige week.
1: En waar komt hij vandaan?
0: Van de VVD-fractielid. Dat is wel bijzonder, want de VVD doet niet mee in de coalitie. Hij is wel, hij heeft een aardige motivatie uitgesproken. En hij sprak echt uitgebreid vorige week in de raad. En hij kreeg daar uiteindelijk bij de stemming de ruime stem van de meerderheid van de raad met 25 stemmen.
1: 25, nog niet verkeerd.
0: En daarnaast werd hij voorzitter van de agendacommissie en de commissie werkgeverschap Griffie.
1: Kijk eens aan.
0: Kortom, een mooie functie.
1: Een leuke move dus.
0: Ja, een leuke move. Maar die move die wordt nog leuker.
1: Want?
0: Ja, nou, nog geen week later wordt hij dus nu voorgedragen als wethouder in Rhede.
1: Oké.
0: Okay. Ja, de voordracht is gisteren bekendgemaakt door de VVD in Arnhem. De partij die noemt het wethouderschap een bijzondere kans voor Van Engelenburg en wenst hem veel succes en wijsheid toe in zijn nieuwe functie.
1: Oké.
0: Okay. Kortom, je bent een week vicevoorzitter van de Arnhemse Raad.
1: En dan word je wethouder. En Rhede.
0: Ja.
1: Nou ja, dicht bij elkaar toch?
0: Tuurlijk, het ligt dicht bij elkaar. Maar ja, als jij nog vol aangeeft dat jij aangeeft dat je voor dat vicevoorzitterschap wil gaan en daar alles voor wil geven. En dan is er dan nergens, vraag ik me dan hardop af, hè, is er dan nergens al in je achterhoofd iets geweest van, hey, kans is ook aanwezig dat ik wethouder word in Rhede.
1: Nou ja, misschien kunnen we hem daar eens even over bevragen volgende week.
0: Ja, we gaan eens even erachteraan inderdaad. Of ja, dat we meneer Van Engelenburg kunnen bereiken.
1: Om feiten en fictie van elkaar te gaan scheiden, zoals ze mooi heet.
0: Zo.
1: Trouwens, als je het komend weekend wat wil gaan doen, John, en dan zul je zeggen, wat heeft dat te maken met politiek? Nou, eigenlijk alles, want in Arnhem is het Hoogte 80 Festival. En dat vindt van 14 tot en met 17 mei plaats. Opnieuw op Hoogte 80. Hè, tijdens het Hemelvaartweekend verandert dan het stadspark Hoogte 80 in een tijdelijk festival door waar theater, muziek en performance samenkomen. Nou, prachtig verhaal kun je aan de website vinden. Maar wat zo bijzonder is, daar is om 3:30 in het Heigend Hert, dat is een van de locaties van dat festival, treedt op Collectief Blos. En nu zul je zeggen, ja, politiek en Hoogte 80. Nou ja, dat Collectief Blos, dat gaat een muzikale voorstelling geven over agressie jegens vrouwen in de politiek. Nu hebben we vanavond even geprobeerd wat politieke vrouwen uit Arnhem aan de lijn te krijgen, maar die hebben aangegeven in principe daar niet direct wat mee te maken te hebben.
0: Ze voelden zich niet veilig?
1: Dat weet ik niet. Nou ja, dat schijnt daar toch wel bijzonder toe te gaan. Maar ja. Soleil Rijgaards, Mees Smits en Jip Vermegen, als ik het goed lees, die gaan daar een min of meer ludiek, voor zover het kan met agressie, een ludieke theatervoorstelling geven om 3:30 bij het Hoogte 80 Festival.
0: Ja, we hebben toch ook die mevrouw van Partij voor de Dieren, die hebben we toch ook hier in de uitzending gehad.
1: Fleur Hogenhout.
0: Ja, Fleur. Die vertelde toch ook van, hè, dat ze na een vergadering eigenlijk niet alleen naar huis durft.
1: Nou ja, dat er in Arnhem wel wat plekken zijn waar vrouwen in de algemeenheid zich niet veilig voelen. En dat is dan toch een vervelende situatie. Je hebt in Arnhem bijvoorbeeld wat wij dan als oud-Arnhemers de Berenkuil noemen, hè, het Airborneplein. Ja, daar zijn een paar poortjes. En ik zelf zou mij daar 's avonds laat ook niet veilig voelen, hoor.
0: Nee,
1: dat is echt een heel, heel vervelend plekje. Maar goed, wil je wat weten over dat Collectief Blos, dan moet je gewoon even gaan kijken. Het Hoogte 80 Festival. Wij zijn er trouwens ook met onze razende reporter. Dus daarvoor meer. Wat we ook nog even doen, dat pakken we meteen even bij.
0: Ja, doe maar joh.
1: Ja, dat is gewoon even een uitgaanstipsje. We zijn van alle markten thuis hier.
0: Ja.
1: Dat is het Buitenblikfestival, hè, aan de Breuli in Zevenaar. Op 15, 16 en 17 mei komen we dan weer bij elkaar met allerlei prachtige, ja, ik zou zeggen, soms een beetje alternatieve, maar toch een hele gezellige en warme bijeenkomst. Je kunt daar je dorpsgenoten nog eens even zien, of je stadsgenoten, wat je wil. En onze collega Martijn Berkenveld gaat even naartoe. Ga zelf zaterdagmiddag ook nog even kijken. En dan bellen we even in bij onze Rick in de radio-uitzending om eens wat verslag te doen van het Buitenblik Festival aan de Breuli in Zevenaar.
0: Jij gaat niet naar de film?
1: Nee, ik ga niet naar de film.
0: Die is vrijdagavond, toch?
1: Ja, die is op vrijdagavond.
0: Vrijdagavond is filmavond, hè?
1: Vrijdagavond is filmavond.
0: Ja, kijk. Ja,
1: ik ga morgen ook geen douwtrappen morgen.
0: Ja, aan de binnenkant van mijn ogen, denk ik.
1: Heel goed. Nou, volgens mij hebben we het verhaal van de politiek er weer op zitten voor vanavond.
0: Ja.
1: Wij blijven trouwens de fusie in ons gebied blijven vervolgen. En wil je meer weten over politiek? Heb je vragen? Nou, laat het ons gewoon weten via redactie@rtvconnect.nl. En kom een keer langs in de studio als je bijzondere vragen hebt over van de politiek. Wij staan voor alles open.
0: Daarom. Henk, dankjewel voor vanavond.
1: Oké.
0: En tot volgende week.
1: Bye bye.

Zara Larsson en The Midnight Sun hier op Connect. Ja, automobilisten kunnen weer opgelucht ademhalen. Vanaf vanaf vanmorgen kan het verkeer weer over alle 8 rijstroken op de A12. Wel zijn er nog tussen 18 en 31 mei nachtafsluitingen voor asfaltwerk bij de IJsselbrug. Het grote onderhoud begon zo'n 7 weken geleden en zorgde in die tijd regelmatig voor ellenlange files. En niet alleen op de A12 zelf, maar ook op de andere wegen eromheen. Ja, Rijkswaterstaat waarschuwde vooraf al voor vertragingen die konden oplopen tot een uur of meer. Ja, dan gaan we eens even terugkijken, want woensdag 6 mei was bijvoorbeeld een hele slechte dag voor automobilisten. Toen stond het op de A12 vanaf de Duitse grens richting Arnhem, ter hoogte van knooppunt Velperbroek, muur en muur en muur vast, met vertragingen van meer dan een uur. Ook op de N-wegen rondom de A12 stonden toen flinke files, waardoor de hele regio dichtslipte. En zo was er ook op de N338 tussen Doesburg en Westervoort een vertraging van meer dan een uur. En had het verkeer te kampen met files op de N317 van Doetinchem naar Dieren en op de Rijksweg in Westervoort. Ja, het onderhoud was volgens Rijkswaterstaat hard nodig, want veel van de wegen en de brug zijn in de jaren 50 en 60 aangelegd. Intussen is het verkeer ook nog eens extra toegenomen en zijn voertuigen zwaarder dan vroeger. Ja, even heel kort samenvatten, wat hebben ze dan allemaal gedaan? Nou, voegen en delen van het brugdek en het beton zijn hersteld. Ook ligt er nieuw asfalt op de IJsselbrug en zijn er nieuwe markeringen aangebracht. Ook is de bewegwijzering en signalering aangepast, net als de riolering en het hemellatenafvoer. Kortom, er is genoeg gedaan. Ja, de bedoeling is dat de brug er weer voor een lange tijd tegenaan kan. Zo'n zeker 30 jaar wordt hier gesproken. Hoeveel de hele opknap gebeurt kost, dat kan of wil Rijkswaterstaat niet zeggen. De renovatie van de IJsselbrug is namelijk onderdeel van een groter onderhoudscontract. Aha. Maar overdag kunnen we weer gewoon over die A12 chasen.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In totaal zijn er al 183.000 klachten binnengekomen over de examens. Ook het VMBO-examen Economie leverde veel problemen op, want veel leerlingen vonden de vragen onduidelijk. Het LAX zegt dat er dit jaar meer klachten over de eindexamens zijn binnengekomen dan vorig jaar. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. De gemeente heeft strenge maatregelen genomen na eerdere ongeregeldheden. Zo geldt er nu een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Demonstranten mogen niet dicht bij het gemeentehuis komen en auto's worden gecontroleerd. Eerder liep een protest uit op brandstichting bij het gebouw in Loosdrecht. Daarbij moest de politie ingrijpen en kwam de mobiele eenheid in actie. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Voor een gemiddelde auto betekent dat enkele tientallen euro's extra per jaar. Die verhoging gebeurt stap voor stap tot 2030 via de provinciale opcenten. Volgens Overijssel zijn de extra inkomsten nodig omdat veel infrastructuur aan vervanging toe is. De provinciale staten nemen er op 1 juli een definitief besluit over. Het weer, vanavond en vannacht vallen er nog een paar buien. Het is 's nachts een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Morgen wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

Carl van Ellen, Harris en Alesso en Under Control hier op Connect. Tijdens het laatste uurtje van deze Connected. Ja, en in dit uur gaan we het nog hebben over de kunstroute in Renkum. En we gaan het nog hebben, ja, we komen toch even terug bij wat politiek. Want er is een coalitieakkoord in Doesburg en daar komen drie nieuwe wethouders. Daarover straks meer. Natuurlijk ook heel veel lekkere muziek. Wat dacht je zo meteen? Army of Lovers, Crucified, maar eerst deze. Nico en Vince, and am I wrong?

Army of Lovers en Crucified hier op Connect. Zo. Ja,

Trek noemt het een eer om deze verantwoordelijkheid op zich te mogen nemen. Ik kijk er naar uit om samen met de raad, inwoners en organisaties verder te bouwen aan Doesburg. Namens de VVD wordt Nico Derks naar voren geschoven. En hij kijkt er naar uit om samen met de raad, colleges en inwoners en ondernemers te werken aan een financieel gezonde, economisch sterke en aantrekkelijke gemeente. Zowel voor huidige als toekomstige generaties. Ja, de laatste nieuwkomer is eigenlijk geen nieuwkomer. GroenLinks PvdA hebben oudgediende Peter Bolle voorgedragen als wethouder. Ja, Bolle was namelijk eerder wethouder in Doesburg van 2013 tot en met 2022. En na een intensieve verkiezingsperiode is het tijd voor verbinding, samenwerking en vooruitkijken, zegt hij. Het is belangrijk dat we elkaar blijven respecteren en blijven praten over wat goed is voor Doesburg. Ik kijk er naar uit om deze gesprekken met raadsleden en inwoners te voeren, zodat iedereen zich gehoord voelt in Doesburg. Ja, op 28 mei wordt het coalitieakkoord dan in de gemeenteraad besproken. En dan is het allemaal rond. Ook in Doesburg is het dan allemaal rond. Ja, je hoorde net al een kleine sneak peek van een plaat uit 2006. Britse band, Muse, Supermassive Black Hole. Hoor je nu?

muziek uit Arnhem en Velp. All Dogs Go to Heaven en Dageraad. Ja, het voelt eigenlijk een beetje alsof je om 5 uur 's ochtends naar huis fietst. En dan terwijl alles net een beetje licht begint te worden. Een beetje dromerig, een beetje zweverig. En dat dan uit onze eigen regio. Heerlijk is dat. Ja, niet uit onze regio, maar eigenlijk misschien wel net zo lekker is deze. The Chainsmokers en Halsey, dit is Closer.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren gaat bijna een derde van de klachten over de eindexamens over geluidsoverlast door fatbikes. Veel leerlingen klagen vooral over afgaande alarmen op het schoolplein. In Loosdrecht wordt opnieuw gedemonstreerd tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Er geldt inmiddels een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. En de provincie Overijssel wil de motorrijtuigenbelasting de komende jaren verhogen om de stijgende kosten voor onderhoud en vernieuwing van wegen en bruggen te kunnen betalen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

0: Herinner je het nog, 2021? Maria, We've Lost Dancing.
1: What comes next will be marvelous.
0: Marvelous, ja. Yeah. Ja, Fred Again, die kwam met dit nummer in 2021... midden in de coronaperiode, waar hij dus van The Blessed Madonna... diverse voice-memo's kreeg. Ze een beetje emotioneel vertelde over het missen van dansen... en de clubscene tijdens de lockdowns. Ja, de zin We've Lost Dancing werd een soort anthem eigenlijk... voor ravers en festivalgangers tijdens de coronapandemie... Fred Again draaide het nummer op grote festivals zoals Coachella, Glastonbury, waar het vaak een van de meest emotionele momenten was van zijn set. Ja, het is op zich wel echt iets wat uitgegroeid is inderdaad tot iets marvelous. Ja, wat ook marvelous is, is op 6 en 7 juni... want dan vindt de 26e editie plaats van de kunstroute in Renkum. Ruim 80 kunstenaars uit de 6 dorpen van de gemeente Renkum... tonen hun werk in hun eigen atelier, woning of groepslocatie. Ja, een overzichtstentoonstelling is te bezichtigen in het gemeentehuis in Oosterbeek... en deze overzichtstentoonstelling is dit jaar ook al op vrijdag te bezoeken... In totaal zijn er in het weekend ruim 55 locaties te bezichtigen... Ook dit jaar is er kinderkunst gemaakt door 240 basisschoolleerlingen. En zij exposeren het in de bibliotheek De Zomerij in Oosterbeek van 3 tot 29 juni. Maar er is nog meer te beleven, want zo kunnen bewoners een creatieve workshop volgen... bij een lokale kunstenaar tijdens het workshopweekend 14 en 15 juni. En onder de noemer kunst te maken zijn ruim 20 workshops te volgen... van tegels maken, bloemsierkunst, figuratief schilderen... keramiek tot collages maken en beeldhouwen. Ook de samenwerking met de lokale ondernemers is natuurlijk voortgezet. Van 15 mei tot 15 juni zijn ruim 30 etalages van winkeliers gevuld... met een werk van deelnemende kunstenaars. Daarnaast hebben diverse horecaondernemers een kunstzinnig product of gerecht ontwikkeld... voor speciaal deze kunstroute. En deze is dan in de periode tot half juni te verkrijgen. Deelnemers zijn te herkennen aan de raamstickers Kunst te Kijk en Kunst in de Smaak. En het actuele programma kun je vinden op de website kunstroute-renkum.nl. Ik herhaal kunstroute-renkum.nl. 6-7 juni, de kunstroute in de gemeente Renkum.

vrolijkheid op je radio. Bewitched Salave. Ja, Bewitched. Oh, de Ierse popgroep uit de jaren 90 was het alweer. Ja, en ja, dat was van Kiwi en The Lynch. Dat was een tweeling. En dat waren dan weer de zussen van Shane Lynch, die je dan weer kent van Boyzone. Kortom, de familie Lynch is gewoon een hele, maar dan ook een hele muzikale familie. Ja, vandaag heeft koningin Maxima de State of Fashion Biennale 2026 in Arnhem geopend. Minister Letchert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was naast koningin Maxima ook bij de opening aanwezig. Ja, met de titel Available to Promise onderzoekt de State of Fashion Biennale 2026 de systemen die mode vandaag de dag vormgeven. Er wordt niet alleen naar kleding gekeken, maar ook naar alles van de mode-industrie, zoals productieketens, platformen en ook arbeidsnetwerken, handelsroutes en ecosystemen. Het gaat dan over wie daarvan profiteert en de arbeid, het grondgebied en welk leven daarvoor wordt ingezet. Ja, de tentoonstelling van diverse ontwerpers is gedurende de biennale gratis te bezoeken. Vandaag tot en met 28 juni in Rosette. Je kunt op deze plekken in Rosette opzoeken. Spijkers. Ja, dat is langs de trappen van Rosette van 0 naar 3. State of Fashion in collaboration with FDFA. En dat is in de expositieruimte De Vis. Interlaced Narrative, dat is in de hal. En die is te zien vanaf tot en met 30 mei. Sophie Rouwmans is ook te zien in de hal en die is weer te zien van 2 tot en met 14 juni. Innovate versus Makers Cosmos Fashion Techno Farm is in de hal te zien van 16 juni tot en met 27 juni. Maar er is nog meer. Available to Promise, Hidden Systems, Shared Futures heeft als locatie voor de Eusebiuskerk gekozen. Vlakbij het stadhuis staat een door Arnhemse architect David Gianotte ontworpen paviljoen dat fungeert als tentoonstellingsruimte, maar ook in Focus Filmtheater en het Modelab in de Bovenbeekstraat, daar zijn activiteiten te vinden. Kortom, de State of Fashion Biennale 2026 in Arnhem, vandaag geopend door koningin Maxima.

of Ophelia hier op Connect. Daarmee komen we aan het eind van deze Connected. Niet getreurd, volgende week 8 uur sharp. Gewoon weer een nieuwe. En dan duiken we weer de wereld van politiek in. En natuurlijk ook gewoon al het andere nieuws wat er in deze regio allemaal wel niet gebeurt. Want ja, het zit hier allemaal niet stil. Ik heb nog 2 platen voor je voor vanavond. Daarna neemt onze non-stop computer alles mooi over. En krijg je vanaf 11 uur krijg je platen van Bananarama, Lisa Lois, Queen komt voorbij, Justin Bieber komt voorbij en Prince komt voorbij. Nou ja, ik sluit zo meteen af met Martin Garrix, Scared to be Lonely. Maar eerst heb ik hier nog Ray, Where's My Husband? Ik zeg tot volgende week.

0: Ewald van Liemt met het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. De la Rosa wordt door het internationaal strafhof gezocht vanwege zijn rol in de War on Drugs. De Filipijnse president Marcos zegt dat hij niet weet wie de schoten heeft gelost. Er zijn geen gewonden gemeld en het incident wordt nu onderzocht. De la Rosa is bang om te worden uitgeleverd aan Den Haag. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. In de Filipijnse Senaat zijn tientallen schoten gehoord rond een verhoor van senator en oud-politiechef Ronald de la Rosa. Volgens persbureau AP zou er een poging zijn gedaan om hem te arresteren. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: naam. You wanna my kind.
1: Je luistert naar Connect.
2: Het allerbeste in Midden-Gelderland.
3: Waar je ook bent, met Connect ben je overal thuis.
2: Dit is Connect.
4: Vandaag doe ik wat anders met mijn haar. Ik stel mezelf een hele goede vraag. Gisteren ging het beter dan vandaag.

0: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn en dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip verlaten. De rederij van het cruiseschip zegt inmiddels extra hygiënemaatregelen te hebben genomen aan boord. Het weer, vannacht vallen er nog een paar buien. Het is een graad of 5 bij een zwakke, aan de kust matige tot vrij krachtige noordelijke wind. Overdag wordt het wisselvallig met wolken, buien en zon bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd en daarbij ook het waterkanon ingezet. 5 mensen zijn aangehouden. Het protest bij het gemeentehuis werd steeds grimmiger. De politie sommeerde de demonstranten 3 keer om te vertrekken. De mobiele eenheid voorkwam dat de betogers richting het gemeentehuis konden trekken. Na eerdere rellen gelden in Loosdrecht tot zaterdag een noodverordening en een veiligheidsrisicogebied rond het centrum. Het vullen van de Nederlandse gasopslagen verloopt te langzaam, waarschuwt GasUnie. Volgens het bedrijf dreigt het vuldoel voor de komende winter niet gehaald te worden. Door de oorlog rond Iran zijn de prijzen van gas flink gestegen en daardoor is het minder aantrekkelijk om nu gas in te kopen en op te slaan. GasUnie denkt dat de overheid mogelijk moet ingrijpen met extra aankopen of subsidies. De gasvoorraden moeten voor 1 november voor 87% gevuld zijn. En dat wordt nog een hele opgave. Chileense wetenschappers werkten aan een vaccin tegen het Hantavirus, maar moesten het onderzoek stoppen door geldgebrek. Het project lag stil tijdens de coronapandemie voordat het getest kon worden op mensen en ligt nu jaren achter. Het vaccin richtte zich op de Andes-variant die van mens tot mens kan worden overgedragen. Die variant was ook de oorzaak van de uitbraak op het Nederlandse cruiseschip Hondius. In Zuid-Amerika zijn dit jaar al tientallen besmettingen en doden gemeld als gevolg van het Hantavirus. En op een cruiseschip in de Franse stad Bordeaux zijn ruim 1700 mensen in quarantaine geplaatst na een uitbraak van het norovirus. Een 92-jarige Britse passagier overleed aan de gevolgen van buikgriep. Zo'n 80 passagiers hebben klachten als braken en diarree. De Franse autoriteiten benadrukken dat het niet om het Hantavirus gaat. Passagiers zonder klachten mogen het schip voorlaten.